Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrieën. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 10 uur.

het lijsten uit uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Er zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Thank you. Thank you. Thanks. The song's on the third record. It's called Next Year.
1: Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Yes, in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moine om 12 uur.

benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kirsten Eggers op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt.

begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

elke zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

lang uit huis. En helle in een lekker stoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die tien regens die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, oh, wat aardig je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toch is tien voor wel zussen, het is ook heel gewoon. Hoor al dat ook komst, treft ook een Friese boerenzoon. In Zambia, daar wie ik op safari en ik ga naar het allereerste kroegje dat daar een route stier. Ik nam er een paar pilsjes en ik rekken een peteer. Maar een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door een stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hier het wet again, het is een vast patroon. Hoor al dat ook komst, heeft ook een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen door al goed, er is geen hard nood. Hoor al dat je komst, heb je een Friese boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen.

Friske Guy. De boer zei ja, ik ha het je tegen het zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze ken. Hij helle uit de koelkast een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een bestier. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Oeral des toekomst heeft al een Friske boerzoon. In je voor het werk, in je voor de willen, en de wet je door. In je voor het werk, in je voor de willen, en de wet je door. In je voor het werk.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dicht.

0: Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
1: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
0: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

elke zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook 2 keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland...

0: eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
0: Greensalesmall.nl. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Voor stovitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreet, om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor...

0: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
1: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Greensalesmall.nl. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Zet Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekijn. Sneun om half oeren.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er drie Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mooie meisje. Ja, fijn, hartstikke fijn dat ze er host en best op dit station. Ja, nou, dat is toch keurig, toch? Maar dan vind ik het weer een mooie jippening. De klompjes met stroben van de boer. Ja, steen goed. Maar zitten ze dan wel eens. Maar hoe het is steen? Marmersteen, dat breekt als graniet, is het volgende versje. Dat giet in ieder geval nog Huddestien van de Teddy Boys. En ik wens je een hele fijne muzikale morgen natuurlijk.

Dat weer in de originele Bregenswalzer deen. En wat is dit idee voor dorpsmuzikanten? Ja, waarom als ze feestvieren, weet ik net. Nou, doen wij natuurlijk geen ambitie, want het is 12 september. Nou, dat betekent dat we een prachtig mooie jerstman in de meter gaan. Ja, dat is vast mooi soort mooi waar. Want ja, oktober is soms echt nog schitterend waar. Dus waarom zou het nou net mooi waar worden? Ik heb nog een fysiekje. Ja, of nog. Ja. Ja, alweer. Een fysiekje van Jannie Brandsma bij jou, die er al betiend bij ze zitten er altijd nooit zien. Lekker aan de koffie. Maar zij mij, Reina en Jemma krijgen dus een vestje van haar oombeen. Van Dick van Altena. Maar de titel: Die arm om mijn schouder.

De Quero Mas van Cajun Beano, weer dat mooie veske. Nou, wat dat van taal is, weet ik net. Ik denk van een beetje Spaans, maar de muziek hier is wat Zuid-Amerikaans, denk ik. Zo'n beetje Texas en dat soort land. Maar dotterend daar weer een mooi stuk. Dan geef ik verder mee wat iterij. Jan Patat. Hij besjoont friet, spek en biensjes. En dan krijgen we Ede Staal erachterom, want die had het over ganaal of genoot. Nou, dan, ik denk dat we daar net honger van krijgen, maar het is vast mooie muziek.

Nou, dat hebben we misschien wel juist, dat wie Ede staal. Ja, maar zien garnalen. Ik meen dat er dat genoord neemt, maar dat is dan vast een oorfeske. Nou, en dan geven we nou even een reisje maatje, langs de Rijn. En dan denk je, god, dat is een eindvut. Maar dat is helemaal net zo. De Rijn die laat je vlakbij. Je vlakbij de jouwe, daar in de Rijn. Ja, dat nemen ze wel een orenrijn. Dat is dus Kasterrijn. Maar daar laat een breg op en daar is een probleem mee. Want die bregen tussen Joure en Lemmen, die we de komende weken verschillende nachten afsluiten voor inspecties. Vanaf 6 september, van 8 uur jongens, rond 10 8 september, 6 uur, is de A6 dicht in de richting van Lemmer. Dus van Joure naar de Lemmer is die bregen dus afsluiten. Nou, je van de Joure naar de Lemmer willen daarmee oer snitsrieden. Ja. En dan staat het van 10 8 september 8 uur tot woensdag 9 september 6 uur en dan 6 dicht in de richting van de jouw. Dus dan krijg je de bregen. Dan is het 2 bregen naast elkaar. De binnenwol omrijdingsloodjes insteld, dus je wordt op tijd waskouwen. Dan moet je toch even een reisje langs de Rijn. Het is van het feestteam.

Ik heb er misschien helemaal niks van merken, maar daar voelen al rozenblessies. Ja, nou maar fijn, dat hindert ik niks. Laat me dat net merken, hè, want je hebt alleen maar de muziek natuurlijk. De titel daarvan weer gewoon Last Rose of Summer, de laatste rozen van de zomer. Maar dat is er wat betiede kant, want in september en oktober dan bloeien de rozen nog wel. Die horen net jij er eigenlijk op, dan wanneer begint te vriezen. En daarvoor Ernst Mos met zijn Egelander muzikanten, maar de titel Stunden die man niet vergist. Ja, oren die man niet vergeet. Ach, ik kwam alle achter het reisje langs de Rijn om. Ik heb nu een versje van Laura. Laura, die wordt bezongen terug. Michael Hek. Laura, oh, Laura.

Nou, dat weer eens even een tjoeketjoek Steamline Train van de Lighthouse Skiffelgroep. Ja, mooi versje weer de dag van Laura. Ik denk dat Laura dat ik van mooi kreeg net. We beginnen op hier de mooie boeien. Die binnen in het bosk. Een famke, besjongen ze. Mijn hond en de houtkapper. Nou, het is een heel verhaal. Prachtig mooi verhaal. Ja, en dat steekt nog op muziek. Nou, geniet er even van.

0: je hebt er niks van merken, denk ik. Want dat had ik net roekt en stok ze wat heen. Maar het weer de koekenbakkerspolka. En die wou je maar achter de boertjes van Buten. Nou, volgens mij bestaat die groep net meer. Maar ouderen van wie leeft die in ieder geval. Die weten nog wel dat de boertjes van Buten een heel soort muziek brachten. Wat wil ik brengen, of wat een soort kosten, dat is het wetterskip. En dan denk je, waar hebben de meesten dat al van nodig? Nou, dan lees ik hier dat het wetterskip nou een persleiding onderzoek van Sint-Anne naar Frenscher. En het zou gaan om een van de grootste leringen van Friesland met een lengte van meer dan 14 kilometer. Nou, dat is een heel eind van Frenschen via Sint-Anne. Nou, en we zijn hier bij een heel soort plakken langs. Ik zie dat ergens ik rechts tegen. Ze gaan er bij mijn naam langs. Belsum, Skingen, Slappeter, Pijns, Zwijns en Salvert. Nou, dat is een heel eind richting die... Ja, maar die buizen. Ja, dat smarige wetten van Sint-Anne. Dat moet natuurlijk voor ergens heen. Dat met alleen een vriend zit en dan kan ze het in de grote VHR. Kan ze het weer kwijt natuurlijk. Maar dan is het, als het goed is, geen. We gaan verder met een mooi countryfestje. En dat is van Johnny Kiss. En die zingt het met John Carter. En dan denk je, ja, wat is dat voor festje? Nou, dat is Jackson. En je hebt misschien de film van Johnny Kiss wel eens gezien. En in dat festje van Jackson vraagt het haar... Trouwen. Ja, een prachtig festje. Hier is Jackson.
1: Even I'm not singing too well. I haven't sung in a long time.
2: I think
1: and I've been
2: do
1: busy.

Dat we in de Alpenzusjes, die zijn wel langs kwamen, maar mijn lieve Schotse doedelzakblazer. Nou, misschien het zitten we erop naar een hele woorden. Maar we gaan even naar even dat er even wat nice is. En daarvoor hier in Leni en Ludwig nog even met een stetje uit Polen. Maar het had een Duitse titel, Polen Stetjen. En dan is er een polka achterom van de Holtzknecht. De Holtzknecht polka van Gerard Fuchs. Ik denk dat ik dan krijg een beetje genoeg heb om de nijsberichten te rekken. En dan naar het nijs, de tweede woorden van de Frisianenmix. Maar eerst dit nog even.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

Nou, dat is weer een tuf en uf. Tuf en uf. Die wil je daar nooit vervangen. Nou, het is een gewad. Ja, nou, dat moet je zelf maar weten. Maar die heb je daarna voor. De Holsknechtpolken, die zou ik eigenlijk na de eerste oren even erachteraan draaien. Maar daar heb ik geen tijd meer voor. Dus ik heb hem als eerste gebruikt in de tweede oren. En hij kwam van Gerard Fuchs, de jodelkoning. Nou, geven we nou naar Romy, want die heeft wat vond. Die heeft zijn grote liefde vond. Nou, Romy, besjong het wel eens even.

Nou, oorzaak zijn horen. Dat wie van Pikmeet en de grote leefde, wie van Rommy. Ik zie dat het morgen al een bijzondere dag werd in Sint-Nik. Want de meisjes hadden nog leer van de 64ste editie van de Sint-Niks te merken. Maar het hechtepunt is de allegorische optocht. En die is op tongensie 3 september. En volgens mij is het goed, is 2 september. Dan is dat dus morgen al. Lietse en Gerritte Prala Wijn, die gingen dan terug het centrum van het dorp. En de optocht die was zowel om 10 uur als om jouw jaren verrieten en bestiert u 2 rondes. Muzikale ondersteuning komt van zo diverse muziekkorpsen. Je kan de kaarten al krijgen bij www.allegorischeoptocht.nl. Dan hoef je net in de rij te staan als je de jongen of morgen. Nee, morgen natuurlijk, of morgen de jongen heen gaan. Dan gaan we even verder met Dick van Altena, want die gaat misschien ook wel naar de optocht. En die heeft een mooie jas aan, maar een soort kleur, de vele kleuren jas.

De oude Mullen weer van de Cinderella's. Hij weer van de morgen in Heerenveen. Ja, wie is hij? Nou, dat is Jan de Vries, een Bilsesjonger. En hij verzorgde van de morgen om 10 uur in het seniorcafé van Bibliotheek Heerenveen. En ja, een jongman natuurlijk. Hij schreeuwt en jongt in het Bils, de streektaal van het beeld natuurlijk. Het mooie persoonlijke teksten, warme melodieën en gitaarbegeleiding. Nou, dat is jammer dat we dat dan van de morgen op 10 uur doen. Want ja, die mensen die daarheen gaan, die heen geven we naar dit programma lustig kennen natuurlijk. Maar misschien doen ze dat wel in herhaling. Dan is het ook nog wel te beluisteren natuurlijk op Radio Spannenburg. Maar ik draai toch even een versje van Jan de Vries. Want ik heb er eigenlijk maar één van. En dat gaat door Jente. Jente, sluit nou maar die neigjes.

naar een schooltje toe en moet je leren en alles met een ander delen. Heb je rood haar, dan ben je rooie, met grote oren hiet je flap en

Dat weer Dick van Altena, maar I love you because. Volgende is een verzoekje van Jannie Brandsma. Die heeft nou verzoekje voor de tweede uur een versje van ABBA. Maar de titel I have a dream. I have a dream, ja. Vreselijk versje. Het hele rare herinneringen aan mij. Maar ik wil wel mooier, dus doe maar.

je Wien van Ninka Leidekker kan dat. Ja, ik zie het even in de agenda te beleiden in en het valt me op dat er een groot bericht staat over de feestweken in Koudum. En die begint op 5 september, dat is nu komende sneeuw, dus al om in je horen, maar een officiële opening op een nieuwe locatie, namelijk in het Dobbeterrein. Nou fijn, maar de jongens dan is er de Night of the Benches en het thema van dit jaar is Sjongend de Tjerk uit. Dat is een hele vreemde zin eigenlijk, want vroeger dan zijn ze wel eens voor het jongen de tjerk uit. Maar ik, ja, dat beschutte ook wat anders. Ja, fijn. Muzikanten uit Koudum en omjouwen die brengen bekende nummers die passen binnen dit knipoogthema. Van K. Treijen en de Beat Boys en het repertoire is breed en verrassend. En het publiek wordt uitnodigen om ik qua kleren creatief uit te pakken. Nou goed, dat maat weet ik net precies, maar het begint om 8 uur. De kaart kost je €10. Maar destijds weet ik nog wel, dan weer er altijd in Koudum een optocht en dan ran het muziekkorps. Nee, Libben altijd voorop. Ik geef van Nij Libben nog een mooie mars. Dus ik draai even de Femirits mars van Nij Libben.

0: mij willen.
1: De stretmuzikant wie van de vermaningsband bent. De band, of band. Ja, er ben vast een soort mensen tegen. Ja, we gaan natuurlijk net in koude, maar dat hoed ik net. Want je kent in Sint-Jutelonen. Sint-Jut, Sint-Johannes, ze is ik vol. En Rasterhalen, die is deze 4 september volledig in het teken van het AB Shipkop Strut Festival. Verspreid over 15 podia's binnen optredens te zijn van bands, artiesten, orkesten, showgroepen en theatergezelschappen. En het programma varieert van blues en Friese muziek, gewoon theater, acrobatiek en optredens van basisschoolleerlingen uit de beide dorpen. Onder meer Roots in Blues, Four Roses, Flower Power, Jeugdorkest Excelsior uit de Halen en Gritsje Kengma, Anne de Jong, Julia, Sanne M en theatergezelschap Nochtans en Wille, die binnen van de partij. De dag wordt afsluiten met een feestje in het dorps Vinnen met muziek van Rouser en Dizzy Roedeboy. Nou, dat wordt een heel feestelijke dag daar in Sint-Jut en Rosterhollen. Maar ik ga in verder met Ben Zuur en Henk Buister en dat ben de Grunnigers en die komen mij uit de Mulderswicht en dat is gewoon een molenfamke natuurlijk.

ja, die burgemeester van Tietjergster, die... Ja, Tietjergster, die bestaat trouwens net meer. Maar fijn, dat doet er net aan. Dat hier gewoon de burgemeester. En de burgemeester van Lauwen, die heeft dan misschien ik wel een probleem, maar ik de provincie. Want Lauwen zit vol met trekkers, lees ik hier. De rijen trekkers in de binnenstad van Lauwen. Boeren die protesteren dat ze in de stikstofplan trekkers en omkeerde Nederlandse vlagen. Boeren die binnenvaren zitten morgen vanuit 5 Friese plekken de... Ja, dorpen of steden richting het provinciehuis om het tweebaksmaatje in Lauwen gaan. En daar voeren zij acties in de stikstofplan. Ja, ze kwamen met de trekkers uit Heerenveen, Alteterp, Spangen, Bolzet en Hitsum. En ze beheerden een petitie om. Nou, het is er een drokte van belang in de Lauwen en het is er wat met de boeren. Ik weet niet hoe het precies maakt, maar de vrijbuiters die besjongen dat je moet nemen en jouwen. Zo is het leven gewoon. Nou, ik weet niet dat dat past bij de boeren.

Ja, ik moet even aan de praat, want het zit even mooi op naar de tolenvoerder. De mama de zager, die komt er weer om. En het volgende versje, dat richt eigenlijk net helemaal naar het eind. Dus ik moet even zien dat ik daarna hier achteraan doe. Maar ik krijg eerst een mooie instrumentatie van de originele fidele Laventaler. Vlot overgespeeld. Nou, dat is een hartstikke mooi stukje. En ik wil me bedanken voor het luisteren natuurlijk, meisjes. Ja, ik werk nog zo heers van binnen, dat weet ik net. Misschien dat na een week of wel roer, ja, dat weet ik net precies. Maar we zijn even een alwasje. Maar ik wens je me nog een hele fijne week verder. Dat waar, dat knapt even wat op. Het werd wel een beetje warmer. Maar net te warm, dat niet hebben we de lokale hand. Maar vroeger, dan weet ze al in de augustus koning. En dan dacht goh, wat hebben we dan wel hier aan? Nou, wacht je het eens even nou. Maar eerst dat stukje van de originele fidele Laventaler en de Channel 4 bekomen. Van mij bedankt voor het luisteren en graag wat nieuwe weken. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Retailsmaal.nl. Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Retailsmaal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

Egres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: 3 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 5 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
8: Greensalesmall.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft de DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nieuwsreportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Retailsmaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Als toch een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

Ekkeren zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

nachten naar het droom gehad.

woordje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om morgen. Door wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boord. Show nog zelf naar de wimpel.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect doe niks meer zeg. Nou besteed, ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toorn. Je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met

Streektaal. Ja, mooi. Welkom bij Streektaal Radio, zeggen we dan. Dus ik zie eens. Jammer dat die niet lang aan me geurt. Zo is het maar helemaal net. Wat gaan we vandaag doen? We gaan lekker weer twee uur luisteren naar jouw favoriete muziek. Met de mooie, nieuwste, lekkere, gouden, oude streektaal en dialectmuziek uit Nederland, opgeving en natuurlijk ook uit Zuid-Afrika. Dus we gaan vandaag praten, gaan bellen met Else Kloops over het thema Vier je eigen taal. En dan kun jij ook aan meedoen door je verhaal op te sturen in het dialect. En hoe dat precies moet en hoe dat gaat, dat hoor je straks als we met haar bellen. En natuurlijk hebben we vandaag weer gasten in de studio. Twee gasten zijn medewerkers van het programma Lord Marizeun van Radio Ideaal uit Zelhem. Rudy Buiting en Henny Gerritsen. En daar gaan we zo meneer mee praten. En dan gaan ze ons vertellen wie ze zijn, wat ze zijn en waarom ze het allemaal doen. En hoe lang ze het allemaal doen en wat ze mooi vinden en al dat soort dingen. En jullie kunnen ook allemaal doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via WhatsApp, Signal en al de andere dingen. 06-12-6-7-8-2-5-3. Het volgende nummer is splinternieuws. Ik heb het zelf nog niet gehoord, kun je nagaan. Het is van Toepers en het heet Schroeflos. En ik weet verder helemaal nog niks over de band, behalve dat ze dit nummer opgestuurd hebben. Maar eerst nog even de techniek en presentatie aan de hand van ondergetekende. Dus gaat er wat mis, komt het geheel en al door de computer.

0: Stefan Zaki Hielkema. Tenminste, als je het goed uitspreekt. Komt in Friesland. Heeft hij ook gewoon opgestuurd naar streekradio@hotmail.com. Zijn nieuwe single over de Wolvensteeg. En volgens mij is dat een klein steegje ergens daar in het noorden van Nederland, in Friesland, waar graffiti aan de muren zit en al dat anders voor dingen. Maar we hebben gezegd, vandaag hebben we gasten uit Zelhem gezegd. Welkom in de Streektaal Radio in de studio.
1: Goedenavond, Ben.
2: Goedenavond, Ben.
0: Goedenavond. Ja, en hoe is het met Sakwaseng?
1: Ja, goed, goed, goed. Fijn dat we mochten komen hier vanuit de Achterhoek. Dat we bij jullie op de radio mochten ze.
0: Ja, ik denk, ik ben nog zo vaak bij jullie geweest. Dan tijd dat jullie hier komen kijken, hè, hoe het hier gaat. Hè.
1: Inderdaad, inderdaad. Een paar keer bij ons geweest. En natuurlijk doen we elke zondag bij ons in de uitzending onze schietschijf, hè?
0: Ja, zo hoort het ook, hè. Hoe meer aandacht voor streek dan, ja, zeg ik altijd, des te beter is het, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En jij bent de presentator van dat programma. Hoe heet dat alweer?
1: Laat maar heuren.
0: Prima, ja, zo hoort het. En Henny, wat doe jij niet daar precies?
1: Henny is mijn rechterhand.
0: Aha.
1: En Henny is eigenlijk achter de schermen, ja, eigenlijk de grote persoon achter de schermen. Ze regelt alles.
0: Kijk eens aan, zo hoort het. Jij zit alleen maar een beetje achter de knoppen te doen.
1: Ik ben een mooi man en hij doet alles.
0: Zo hoort het.
2: Met.
0: Zo hoort het ook, hè? Allebei het belangrijke taken verdeeld, zullen we maar zeggen. Hè? Zo meteen praten we nog veel verder. Natuurlijk willen we alles weten over het programma en de omroep. En weet ik allemaal wat. Wat heb ik er klaar? Even kijken. Oh ja, de nieuwste van Renzo Boomkamp. Kennen jullie die?
1: Renzo Boomkamp, ja, ja, ja.
0: Ja, die hebben een mooie cd gemaakt. Een paar weken, nog niet zo lang geleden, hè?
1: Renzo is ook al bij ons in de studio geweest, volgens mij. Dat ik dat goed zeg. Renzo komt bij ons in de buurt, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: Wassenveld,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, ja, ja. Dus het klopt helemaal. Die heeft een cd gemaakt met een heleboel nummers op. En we gaan de nummer van draaien. Radio Edit staat erachter. Dan gaan we gewoon op de radio draaien. Het komt met vlagen. MUZIEK

0: Dat is wat Limburgers Limburgers maakt. Beppie Kraft met haar allernieuwste zingel. Zullen jullie ook bekennen, Beppie Kraft, hè?
1: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Elke zondag trouwens zit er bij ons in het programma een vast item. En dat gaat altijd over Limburg.
0: Aha, kijk eens aan.
1: Ja, wij werken wel eens samen met de collega's van Parkstad Radio, is dat, hè?
0: In
1: Kerkraaien.
0: Ja, ja.
1: En wij hebben dan een vaste luisteraar. Die luistert elke zondag. En dan moet Limburgse muziek met
0: ook. Kun je die mensen verstaan uit Kerkraden als ze dialect praten?
1: Niet.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Heel apart dialect is dat.
1: Dat is, ja, maar wel mooi.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: wel,
0: ja.
1: Mooi.
0: Maar het is heel apart. Het is geen Limburgs. Het is, ik heb ook wel mensen aan de telefoon af en toe uit Limburg. En dan heb ik het Kerkraden artiesten daar. En dan, dan zeg ik, vertel hem maar gewoon in Nederland. En dan kun je het allemaal verstaan, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: Ja. Kikvors, hoe noem je die? Kikvors Kasper, ken je dat?
1: Kikvors Kasper, ja, is dat niet het verhaal gebeuren van onze collega van de Kleiroos?
0: Ja, dat is van Else Klomp.
1: Justem.
0: Die heeft een thema, we hebben een thema, via eigen taal. En kun je meedoen, kun je een verhaal opsturen in het dialect. En die komt ergens uit de Achterhoek en die gaan we zo meteen even bellen.
1: Oh, is leuk.
0: Ja,
1: is
0: kijk, leuk. Kijken hoe het allemaal
1: is
0: gaat.
1: Is dat ook niet van Henk Muileman, onze collega?
0: Het zal best zijn dat hij hier ook buiten tussen zit. Ik weet niet. Het is een of andere comité. Gaat heel Nederland door. En dat dus. En dit keer hebben ze ook via eigen taal. Dan gaan we eerst een nummer draaien van Kikvors, moeilijke naam. Kikvors Kasper. En dan gaan we gewoon eens even kijken of ze een telefoon kunnen krijgen. Als het goed is, even wel. Moet je even deze knop indrukken?
1: En dan ben ik heel benieuwd.
0: Ik ook.
1: Lommers willen.
2: Kikvors Kasper zit geneugd.

0: dat was Kickforce Kasper. En ik had gezegd, we gaan praten met Else Klomps over het thema via je eigen taal. Ik zeg, mooi, welkom in Streektaal Radio.
1: Mooi allemaal. Nou, mooi dat ik even bij jullie kan komen praten.
0: Ja, het is over de vrijheid via eigen taal. Wat is dat precies allemaal? Hoe gaat dat daar allemaal? Wat is er mee te doen?
1: Friesk en Vrij, dat is een Friese uitgeverij. En die heeft een paar jaar geleden een poëziewedstrijd uitgezet over het thema aardappel. Dus aller eerappel. Dat was niet voor niks, want dat was een bedrijf dat bestond zoveel jaren. En ze dachten, laat er eens wat leuks mee doen. Dat pak ik goed hoor. Dus toen dachten ze, dat proberen we nog een keer. Dat hebben ze veel jaren gedaan. Toen was het thema inderdaad vier je eigen taal. Dus toen kon je wat insturen in je eigen spraken. En wat het voor u betekent bijvoorbeeld. En dat kan iedereen op zijn eigen manier uitleggen. Dan kwamen maar meer dan 250 gedichten nog binnen.
0: Zo, dat is een heleboel.
1: En allerlei minderheidstalen, zeggen we dan. Achterhoek, Bilds, Brabants, Drents, Eilanders. Fries, Hoogland, Oud-Amsters, noem maar op. Westerkwartier, Westerwold, Hollands, Engels, Limburgs of Riesels. Toen maar een hele lading. En daar hebben ze een mooi dik boek van gemaakt. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Dus dat leeft wel zo, al die minderheidstalen. Wie gaat er met Wieter? Of het weer een dichtbundel wordt, dat weten we niet. Want ja, daar heeft veel geld voor nodig.
0: Ja, dat is zo.
1: Duur.
0: Ja.
1: Maar ze wilden in elk geval Wieter gewoon met het ondersteunen van de eigen spraken. Wat dat dan ook is. De taal dit een beetje onder druk staat. Of heel veel onder druk staat.
0: Ja, dat zijn alle streektalen en dialecten eigenlijk, hè?
1: Dat bent alle streektalen. En er bent er nog wel meer op van overzee nog wat. Het zit hier ook zo'n Baskisch, Bretons, Catalaans. Allemaal van die streektalen. Dit een beetje verdrongen bent door de gezamenlijke spraken.
0: Ja, net als in Nederlands. Want iedereen wil dat je Nederlands spreekt in Nederland. Maar ja, goed, de helft kan geen Nederlands. Het is allemaal. Nee. Het is nou heel veel mensen die spreken nog gewoon dialect. Dat is wel leuk.
1: Ja, gelukkig wel. En dat is ook mooi, want het is een stuk van onze identiteit. Dus loopt alsjeblieft begon. En ik weet iemand uit Hengelo heb alweer wat in de stuurt. En nou, vanuit een Achterhoek een paar. Ik heb er één in gestuurd. Maar er mag gewoon nog meer in gestuurd worden. Juist ook om al die talen te ondersteunen.
0: Ja. En wat moeten ze insturen? Gedichten, verhalen?
1: Gedicht.
0: Gedicht.
1: Gedichten en gedichten hoeft niet altijd te rien. En het thema is dit keer vrijheid.
0: Uh-huh.
1: En dat moet je heel breed opvatten.
0: Ja.
1: Dus het hoeft niet gewoon over oorlog en vrede. Dat mag natuurlijk wel, maar ik kan ook zeggen van ik voel me vrij als ik mijn eigen spraken gebruik mag. Ik van Salaan steekt hier ook al wat op. Dus er is van alles, is er al. Maar die zelf gewoon onder vrijheid verstoord.
0: Ja. Nee, dat mogen ze insturen. En waar moeten ze dat heen sturen?
1: Dat moet naar post, apenstaartje. Friesk. Friesk is met een Griekse ei. Een liggend streepje midden tussenin. Vrij met een lange ei en een F. En dan ter attentie van Goasse Brouwer. G. Brouwer zal het ook overkomen. En Ida BZ Poëziewedstrijd zal het ook overkomen.
0: Ja.
1: Maar ze mag het insturen. Vooral wel, zou ik zeggen.
0: Ja, gewoon insturen en dan doen ze gewoon mee. Ja, misschien wordt het dan ook gepubliceerd in een bundel. Dat zou hartstikke leuk zijn, ook niet?
1: Ja, als er geld gevonden wordt een bundel uitgegeven, dan komt er een bundel. Maar ja, dat hangt van een hele bende dingen af. Want iedereen die spreekt is er enthousiast over. En spreek je iemand van de overheid, dan zegt dan ook, machtig mooi.
0: Ja.
1: Maar zo gauw het potje met geld... of er moet komen, maar het is allemaal iets lastiger.
0: Ja. Hebben jullie sponsoren?
1: Dat is eigenlijk niet mijn afdeling. Moet ik eens even kijken of het echt hebt. Het wordt in elk geval steund door een hele bende taalorganisaties.
0: Ah ja.
1: De taal, Hogeschool Stenden, Lerende Talen, Neder-Saxisch. Noem maar op.
0: Ja.
1: Dat soort organisaties wel, ja. Bibliotheek, dit met, maar ja, daar heb je nog geen geld met.
0: Nee.
1: Dus even kijken of je door wat van kunt vinden. Ik kan het zo niet zo gauw vinden.
0: Nou ja, goed. Als er dan mensen zijn of bedrijven zijn die denken, hé, dat lijkt me iets leuk.
1: Ja. Want ik heb vorig jaar met Gorse ook over gehad. En dan zeg ik, het hoeft van mij niet in Friesland te zijn, dat festival.
0: Nee.
1: Het mag van mij ook ergens anders. Het was vorig jaar in Jacobi-parochie, hartstikke mooi plaatsje. En door veel was het in Franeker. Maar je zegt, ik wil dat best wel breder hebben.
0: En er komt een festival.
1: Ja, als het geld er is.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Als de sponsoren er bent, dan komt er een festival. En, of een boek.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, stuur in alsjeblieft allemaal, want dan houden we onze spraak in stand. Dat is al heel mooi.
0: Ja.
1: En ja, als de bedrijven bent, weet lust dat, ja, weet, kan je wat betekenen? Of, ja.
0: Ja, dat is zo. Hoe meer aandacht voor de streektaal en dialect, des te beter het is. Hè. Hoe kun je het nog beter doen dan gewoon dingen opschrijven? Alhoewel, voor heel veel mensen is het moeilijk om in een streek of dialect te schrijven. Hè? Te praten gaat meestal wel, maar het schrijven is
1: slim. Maar dan ben je ook wel ontwikkeling over. Ik weet, een bordbrief leest, dus dat
0: kan
1: wel eens aanwijzing in huis schrijven moet.
0: In Twente, hè? De bordbrief in Twente.
1: Dat is in Twente en ik weet dat het erfgoedcentrum Achterhoek Limas in Doetinchem dat het organiseert.
0: Ja.
1: Eén of twee keer per jaar cursussen kennis maken met Achterhoeks en hoe dat gaat. En ik weet dat er hier en daar lokaal ook initiatieven bent.
0: Ja,
1: ik
0: klopt.
1: Ik wil van het najaar ook zien dat ik ergens nog weer een cursus of een workshop, een werkles zeg ik dan, een keer weer kan geven. Want het is vaak minder lastig dan dat je denkt.
0: Ja, dat is zo. Het is gewoon, kan prima. Je kunt het goed net zo goed Achterhoeks leren of Fries leren of dan Duits leren. Ik bedoel, dus het zijn allemaal talen.
1: Ja, het gaat zeker makkelijk. En hoe makkelijk het gaat, Mark, hier ook aan je op een of ander taalsymposium bent. Ik was een paar jaar terug in Limburg. En dan zeiden ze eerst, nou ja, wie doet het in het Nederlands? Want dat kan iedereen, hè? Maar
0: ja.
1: Goed, dan kan iemand wat vertellen. In Drenthe, dan kan Fries, dan kan... Nou, ik mocht wat vertellen. En alle talen door elkaar, het gaat allemaal hartstikke goed. En wie begrijpt elkaar? Ik
0: dat
1: neem
0: is
1: het
0: zo.
1: Altijd taal willen.
0: Ja.
1: En als je daar een beetje plezier aan hebt, nou, dan kom je er een heel einde mee.
0: En dat is zo. En wat doe jij zelf precies met de streektaal? Ook iets, schrijf je wat, zing je wat?
1: Ik schrijf verhalen in de streektaal. Een korte verhaal zet ongeveer 500, 600 euro. En ik werk wel eens met aan poëzieprojecten. En ik ben een redactielid van de Moespot. Daar zet ik me voor in, nou ja, dit dan via je eigen taal, van Friesk en Vrij. En ja, zo kan je me overal in ergens tegenkomen. Of ik geef eens ergens een werkles of een hooi verhaal moet schrijven.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Ja, mooi. Ik ben er wel zoveel mee bezig, ja.
0: Nee, fantastisch. Ja, we weten in ieder geval weer wat we moeten doen de komende tijd. Verhaaltjes, gedichten schrijven in je eigen streektaal en opsturen naar jullie.
1: Ja,
0: ook een eigen site ergens op internet, op Facebook.
1: Van Friesk en Vrij, ja, die is er wel. Dat is Friesk en Vrij helemaal aan elkaar.
0: Ja.
1: En dan is Friesk weer met een Griekse ei en Vrij met een lange ei. Allebei de woorden met een f.nl. En dan, dan moet je gewoon eens op gewoon lezen. En dan staat ook wel de contactgegevens op. Dus als je meer wilt weten, dan kan je een mail sturen. Dat kan je ook op terugvinden. Dat is er wel. Ja, ik heb zelf ook wel een website. Maar het ging nog over Friesk en Vrij en over via je eigen taal. Dus,
0: ja, nee, het is prima hoor. Dat mag over dialect en streektaal gaan. Hè.
1: Ja.
0: Oké, okay, ik zou zeggen, bedankt dat je telefoon wil komen. En misschien binnenkort nog een keer weer aandacht er ook meer over. Want bellen nog een keer als de resultaten bekend zijn, misschien.
1: Ja, dat mag, zeker.
0: Oké, okay, ik zeg, als er wat is, dan laat het maar weten. Stuur maar op en dan besteden wij er weer aandacht aan.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Oké, okay, goed gewoon.
1: Goed gewoon.
0: Nou, mensen, jullie weten wat je moet doen. Allemaal dingen opschrijven en verhaaltjes. En dan opsturen naar op Facebook kijken wat allemaal heen moet. En wij gaan eens eventjes weer naar de Achterhoek. Naar de Achterhoek, blijven wij in de Achterhoek. Mijn opa en mijn oma van Henry Wezenberg.

0: En een klokkenspel erbij. Drie uur is het volgens Mino Opa en Henry Wezenberg. Henry Wezenberg, ja, die kennen jullie natuurlijk allebei, hè?
1: Ik zat me eigenlijk af te vragen waar die eigenlijk vandaan kwam. Maar ik ken hem niet, 1, 2, 3.
0: Ik kom daar ook ergens uit die buurt.
1: Ja? Bij ons in de buurt?
0: Ja, ergens uit, waar precies weet ik niet. Maar wel ergens uit die buurt, Henry Wezenberg.
1: Ik zal hem zo eens even opzoeken.
0: Ja.
1: Wel leuk.
0: Ja, zo zie je maar weer. Hè. En dat programma, hoe lang bestaat dat al van wat jij doet?
1: Och, dat bestaat, ik denk al wel een jaar of 10, denk ik, Henny, nou? Ja. Langer al, hè? Ja, we hebben dat eerst bij een omroep gedaan in de Limes. Nee, daar zo eigenlijk begonnen met het team.
0: Aha.
1: En door, ja, net als overal eigenlijk met de samenvoegingen van de studio, van omroepen, ja, moesten we een keuze maken of naar de Achterhoek of naar de grote stad.
0: Ja.
1: En ja, we hebben gekozen toen de tijd om de Achterhoek in te gaan. En toen vroegen ze bij Ideaal of we daar op aan wilden komen. Nou, dat hebben we eigenlijk met twee handen aangepakt. En dan zitten we alweer ruim vijf jaar bij Ideaal, zeg maar.
0: Aha, en ook artiesten in het programma, live artiesten?
1: Ja, zeker. Ik probeer elke keer als we in de studio zijn, zeg maar, dan probeer ik wel een artiest live te laten komen. En als het even kan, wil ik ze dan ook live laten spullen. Ligt eraan, of het een hele grote band wordt, dan wordt dat natuurlijk anders. Maar als ze akoestisch willen spelen, dan is dat zeker bij ons een mogelijkheid voor.
0: Ja.
1: Dus ik probeer, ja, dat probeer ik elke keer wel.
0: Ja, waarom niet? En hij zelf nog, wat is jouw favoriete streektaalartiest?
1: Ja, dat is heel breed. Ik ben wel een beetje, ook naar het boerenrock. Hè, want ik ben, ja, nog van het boerenrock, zeg maar. Feestenten, boerenrock, daar hou ik wel van. Maar ik kan ook goed luisteren naar luisterliedjes. Hè, van, we hadden net even toevallig over Joop Bokstad. Dat is wel een van mijn favorieten.
0: Ja, ja,
1: en kun bij mij om de hoek vandaan. Ja. Henry Welling, hè, dat zijn Ben Lucassen. Dat zijn jongens, zeg maar, die bij ons in de omgeving komen. Daar luister ik wel naar. Maar ik kan ook heel goed op de draad nemen. Hartstikke mooi.
0: Ja, is ook mooi.
1: En de timeline. Ook, hartstikke leuke jongens. Ja, dat vind ik ook allemaal hartstikke. Dus ik heb een hele brede smaak. Het kan eigenlijk alle kanten op.
0: Nou, fantastisch. Zo hoort het ook in het programma. En Henny, wat is jouw favoriete streektaal, dialect, muziek?
2: Ja, dat is toch, mag ik wel even zeggen, Paul Mulder is voor mij wel de artiest. Die, natuurlijk is dat ook een beetje vriend van mij. Dus wat dat gaat, hij heeft meegeholpen met een zanggroep op te richten.
0: Aha.
2: Dat bestaat alweer 8 jaar, dus ik bedoel, Paul is er al niet meer bij, maar we hebben er wel een andere artiest. Ja.
0: Lekkere muziek, lekker zingen is allemaal lekker, hè?
2: Dat is
1: heel misbaar. Dan moet ik wel even aanvullen. Paul Mulder is ook wel een van mijn favorieten, want hij, we hoeven maar wat te vragen en hij is er ook altijd voor ons.
0: Ja, dat is toch van Mulder en van Gorkum, hè?
1: Ja, inderdaad. Mulder en van Gorkum. Hij doet al jaren solo dan.
0: Ja, dat klopt. Paul Mulder doet nog solo. Ja, nee, dat is zo, ja. Het wordt tijd voor een nieuwe schietschijf.
1: Ben benieuwd?
0: Ja, ik ook.
1: Nou,
0: het is splinternieuw. Dit keer is niet zomaar een schietschijf. Nee.
2: Oei.
0: Even kijken, hoor. Dit is een schietschijf. Dat is de soundtrack van een film van de Sultan van Berkoop.
1: Oh ja?
0: Ja, die kreeg ik net binnen vandaag in Friesland, in Berkoop, daar in het zuiden van Friesland, in de Stellingen Werfstaat. Daar zijn ze een film aan het maken over het plaatsje Berkoop. En hebben ze een soundtrack van die film gemaakt met hele mooie muziek. En dat is deze week gewoon de
3: Schietschijf.

0: de schietschijf van deze week. En die komt uit Berkoop. Dus de soundtrack van de Sultan van Berkoop. Ik ben benieuwd naar die film, maar die uitkomt. Wil ik bedacht wel eens even zien. SDJ, die zong het en die maakte het. Het is nooit te laten. De schietschijf van deze week. Ja, ik ga nu een plaatje klaarleggen. Vorige week heb ik ook gedraaid. En ja, sommige radiostations die zeggen, nee, we draaien niet. Anderen zeggen, we draaien het wel. Er was een hele discussie over op internet. Hè. Heb jij ook gevolgd, volgens mij?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hè? Ja en waarom draaien ze niet en waarom draaien ze het wel? Ja, goed, ik weet het allemaal niet. Ik zeg, ik draai gewoon alles. Als het maar streektaal en dialect is en het is geschikt voor de radio, dan draaien we gewoon. Dus het moet kunnen.
1: Ja, daar ben ik het ook wel met je eens, maar zoals net, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar wij hebben natuurlijk wel een paar lijntjes waar we binnen moeten blijven met kleuren, hè?
0: Ja.
1: Dus we kunnen niet te veel naar links, niet te veel naar rechts. En dan wil dat dan wel eens een keer voorkomen, zeg maar, dat er een muziek bekomt, wat dan net even links over een lijntje heen gaat. Ja, wanneer is dat dan? Links over een lijntje, ja, zeg het maar.
0: Ja,
1: ik geef altijd een discussie op.
0: Ja, dat is zo. Nou, ik heb geluk, ik hoef alleen maar in discussie met mezelf.
1: Ja, ik in principe ook. Alleen, dat dacht ik.
0: Ja, nee. Ik zeg, ik presenteer het en ik zoek de muziek uit en ik draai de muziek die ik binnenkrijg. Ik zeg alleen maar, het moet niet aanstootgevend wezen, het moet niet gaan vloeken en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dat doen we dus niet. Maar voor de rest, als het maar dialecten streekt, dat is.
1: Ja, nou ja.
0: Goed. Nou ja, we gaan dan gewoon nog een keer draaien van Me, Mol. En het nummer gaat, ik heb al gezegd, over die aardbevingen daar in Groningen.

0: aardbeving in Groningen. Ja, dat ging om dit liedje dus, hè?
1: Ja, ik vind het thema vind ik natuurlijk wel helemaal goed, hè?
0: Ja.
1: Daar is geen twijfel over mogelijk, Ben. Over dit thema.
0: Nee, dat is ook zo. Aardbeving in Groningen. Moet ze stoppen. Maar ja, hoe stoppen die? Ik bedoel, ja. Hoe worden ze vergoed en al dat soort dingen? Halen we weg gas uit Groningen? Ik weet het allemaal niet, hè?
1: Ja, ja. Precies. Dus ja, nee, wat je zegt. En dan kun je de discussie aangaan van. Ja, weet wel of weet niks of weet hoe of weet wat. Gelukkig ben ik niet de enige die erover geeft.
0: Nee, ik ook niet. Ik bedoel. Ik heb er niks over te vertellen, dus.
1: Ja, precies.
0: Ze vragen mij toch niet of ze het weer mogen opdoen en al dat soort dingen daar in Groningen. Dus kijken. We kunnen nou één nummer draaien. Nou, even kijken wat gaat. Wim Drenthe, ken je die?
1: Zeker.
0: Die heeft net een heel nieuw nummer opgenomen. En die heet Wij Boeren, zag ik hier staan. En net, ik kreeg vanmorgen binnen. Nou ja, ik bedoel, die boeren op dit moment staan aardig in de aandacht, hè.
1: Precies, een steuntje in de rug voor de boeren is nooit gek.
0: Nee, dat is ook zo. Hebben jullie nog veel van die vlaggen die ondersteboven
1: waren? Ja. Heel veel. Ik kwam toen ik onderweg hier naartoe reed, ben ik de verschillende tegenkomen, Hennie, hè?
2: Zeker weten. Ja.
0: Dus gewoon voor alle boeren in Nederland draaien wij gewoon het nummer van Wim Drenthe. En wij zien elkaar weer terug aan de andere kant van het nieuws. Wetenswaardig en al die andere dingen die voorbij moeten komen bij de zender. Nieuwste van Wim Drenthe, Wij Boeren.

wil je een plaatje aanvragen, de groeten doen? Of doe je zelf vinders in een streektaal en in een dialect? Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen ik meer zeg. Nou besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoge van de toren. Je bent zo arm als de neten.
0: Streektaal. Het programma

Gewoon Vrouwke. Ja, Vrouwke. En dat kan alleen maar uit Brabant komen. Broodje kroket was dat. En ja, die maken van die lekkere covers op de bekende muziek van bekende artiesten. Mooi, welkom bij nog uw Streektaal Radio. Ze zijn hier nog steeds, Rudy Buiting en Henny Gerritsen van Laat maar eens horen. En dat doen ze ook zo meteen, laten ze weer van ze horen. We gaan natuurlijk weer met hun kletsen en we hebben nog een heleboel muziek. En jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren via de mail. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of via de telefoon, Signal, WhatsApp en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Ja, ik deed nog even techniek en presentatie aan van ongetekend. Dus gaat er wat mis met Country Wietske? Ligt het geheel en al aan de kapoeter. Ik had die en hard doe haast mij. Uitspreken, want de titel gaat er gewoon mis.

0: En we proberen gewoon nog een goede uitspraak. Ik ga die en doe haast mij. Country Witske. Ja, het Friese, dat is en dat blijft altijd maar een moeilijke taal om uit te spreken. Dus even kijken, want deze moeten we zo zetten, anders horen we helemaal niks. Ja, nou doet hij het helemaal weer goed. En hoe is het met jullie Fries? Ja, van Henny, die gaat natuurlijk prima Fries, of niet?
1: Inderdaad.
0: Die verstaat alles.
1: Dat komt dus Friesland.

0: komt bij ons in het dorp, hè?
1: Ja?
0: Ja, die is eigenlijk bij ons begonnen. Ja, ja, ja. Kunnen we eigenlijk wel zeggen, ja.
1: Ik ga kijken eens aan.
0: Met het grote Smoks Hannenlied. Ken je dat, Smoks Hannen? Hé, mopjes aan van mij. Dat vind ik mooi. Dat doe je goed, Ben.

0: De Droodnagels, Smoks Hanne.
1: Ja, dat klopt. Dat is de dorpsfiguur, of is dat bij Van Zelm? Is dat. Trouwens, ik zag net wat moois, Ben, hè? Ik zag dat je ook wel een beetje een boerenrokker bent, of niet? Dat is wel mooi. Ja, dat doe je goed. Dat doe je goed. Luchtgitaarspellen. Ja, ik zag het. De goede staar raken. Helemaal goed. Hé, je kreeg trouwens nog de groeten, hè, van Roelof. Ja, bij RTV 1 Noord, daar zit hij. Zondagmiddag, tussen 2 en 4.
0: De allernieuwste kreeg ik net ook binnen van René Beverwijk. Dij of zoiets denken? Ik weet het allemaal niet. Even luisteren.
2: Wil ik laat nog een bieden?

lijden waar ik huurde. Er zat nog een grote bloot en zo ook in de olheerbing gestrooid. Dus ik stapte in de auto, dat is wat er toen gebeurde. Ik denk misschien dat zij het waard net zo naar de kindertje.

0: niet boos.
1: Nee, papa is niet boos, alleen een beetje verdrietig. Noest was dat met bandlek. En die komen ook bij de Achterhoek, hè?
2: Ja, is dat nou toevallig, Ben, dat je dit draait, of niet?
1: Nee, die hebben een hele cd opgestuurd naar mij, dus die draaien we regelmatig.
2: Ja, maar morgen ga ik Jaap Hunink, dat is, ik denk, de man van, die achter de band Noest zit...
1: Ja.
2: Daar ga ik een afspraak mee maken, want ze willen graag bij ons in de studio komen.
1: Nou, kijk eens aan.
2: Hey, ik zat net even te kieken, hè, Ben.
1: Ja.
2: In dat nummer van René Beverwijk, hè.
1: Ja.
2: Dat ken ik ook van de VC Experience. Ken je dat?
1: Ja, die ken ik. Ja, die hebben ook heel veel van de soort nummers gemaakt, hè.
2: Bravo Rock, zeg ik altijd, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Bravo Rock and Roll.
1: Ja. Ik denk dat het oorspronkelijke nummer ergens uit Amerika komt. Want daar haalde René Beverwijk heel vaak die nummers vandaan, hè.
2: Mooi, man.
1: Ja, ik
2: hol er wel van.
1: Ja, dat is... Je bent weken bezig geweest met het Huikersweekend, hoor ik.
2: Ja, inderdaad. Ik heb een hele goede samenwerking met het aanhangerschap van Normaal is dat. En dat doen we eigenlijk al jaren dat we naar het Huikersweekend toewerken.
1: Ja.
2: En dan levert het aanhangerschap dan diverse gasten bij ons in de studio aan. We hebben onder andere Volgas gehad, Dizzy Dukes gehad, Erwin Nijhoff, was ook leuk.
1: Ja, ja.
2: En zo heb ik ook Freddy Olij samen met Jan Kolkman, Ketsen Jan... Allemaal bij ons in de studio gehad, de laatste 6 werken, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: En die zijn dan, ja, die komen dan en die komen of live spullen of wat anders doen. Maar in ieder geval, ze zijn gezellig bij ons in de studio. En zo werken we naar het hoogtepunt toe. Want aankomende weekend, 4, 5 en 6 september, dan is het het Huikersweekend. Hè? Dat is bij de Tol, bij ons in Zelhemstad. En wij staan daar ook. Ik ben daar ook een paar dagen aanwezig, dus dan moet je me niet storen.
1: Doe jij dat wat of ga je alleen maar luisteren en kijken?
2: Nee, ik ben samen met een collega van Theo Holteman, zeg maar. Dat is dan Mimot van het aanhangerschap, doen we het met samen. Ja, gewoon weer een paar leuke dingen doen daar. Ik ben daar in ieder geval met de opening ben ik daar rond. Radio Ideaal is ook het hele weekend daar om sfeeropnames te maken. En ja, er zit wat in de pijplijn, zeg maar, dat we volgend jaar toch weer wat groters daar willen gaan doen. En we hebben al eerder daar gestaan, hebben we op het plein op zondagmarkt gestaan. Dat was hartstikke leuk. En de kans is heel groot dat we dat volgend jaar weer gaan doen.
1: Ja, leuk toch. Hoe meer hoe beter, hè?
2: Ja, meer reuring in de tent, hoe beter het is.
1: En welke artiesten treden er allemaal op?
2: De Heino's heb ik. Die spullen dan op zondagmiddag. De aanhangerschapsband speelt zondagmiddag. Ik mag goed zeggen, op vrijdag opent Erwin Nijhoff. Mag ik het zo uit mijn hoofd zeggen, Ben? Dat weet ik. Old Nees speelt er. Zal vrijdagavond. En de Cassius Curls, die sluiten de avond af.
1: Ah ja.
2: Dan hebben we de zaterdag. Dan zijn de Dizzy Dukes. Die komen hier in Ralte. Niet zo waar je weet vandaan. Leuke band trouwens.
1: Ja, ja.
2: Die waren vorige week bij ons te gast in de studio. En ja. Oh ja, Hendrik Havenkamp.
1: Oh, die doet ook.
2: Ja, Hendrik Havenkamp, ken je die ook?
1: Ja, die ken ik ook.
2: Ja, dat was er ook. En dat vind ik zo leuk en dan kom ik elke keer weer terug. Ja, maar mooi toch. Hè? Nee, dat zeg je goed, hè?
1: Komt Normaal zelf nog of...
2: Nee.
1: Officieel niet, maar je weet
2: officieel
1: maar
2: niet, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Nee, je weet het maar nooit, hè, met die
2: luid. Nee. Ze zeggen altijd dat ze niet komen.
1: En ieder jaar staan ze er, zo ongeveer.
2: Dat kan maar zo.
1: Ja, zo is het. Nou, ik bedoel, als ze niet komen...

0: MNB's komen in Friesland. Ze hebben het over die hele grote Fries daar. Die nou bestaat of niet bestaat. Maar hij gaat gewoon verder, die grote Fries. Hey, maar die Friesen kunnen niet ophouden te zingen. Sommigen die gaan gewoon door. MNB was daar met Gritte, Pier, Boete Cheese en weet ik allemaal wat. Ja, is, mijn Fries is niet meer wat het geweest is.
1: Ik vroeg net aan Henny, wie zei Grutte Pier? Hij zei, dat is een krijgsheld, wist je?
0: Ja, van vroeger met groot zwaard en schild.
1: Een Olde Zeerover.
0: Ja, ja, het is wereldberoemd in Friesland, hè?
1: Wereldberoemd in Friesland, ja.
2: Een hele grote vent.
0: Ja, ja, dat klopt. 2 meter en nog meer en dat soort dingen. Ja, daar zijn een heleboel liedjes over gemaakt daar in Friesland. Over
2: en een film.
0: En een film, ja, ook dat. Ja, dit is nog een. Die hebben een filmmuziek gemaakt. De soundtrack die is ervan gemaakt van die film. Grote Pier en dat soort dingen. Ja, ja, dat klopt, ja. Maar nou eventjes heel wat anders. We gaan even je tiet voor de categorie Akkonie draaien. Dan kom ik je deur niet speciaal voor Remcom weer nummer draaien van het Broekduo. Dat doen we dus ook. En als ik daar binnenkom, krijg ik weer lekker koffie met koekjes van Remco. Of niet Remco, allemaal de Polonaise. Remco, handen omhoog. En hey, kom de wie. De Broekduo.

0: Het broekduo. Gert Willos. Speciaal voor Remco. En wanneer ik op bezoek kom, Remco? Nou, ik denk woensdag maar weer. Want er moet nog weer een beetje getankt worden. En anders moet Remco de auto duwen. En dat vindt hij niet leuk, zegt hij. Dus moeten we altijd maar weer te tanken. Het broekduo uit Markel, hier vlak in de buurt. Met Markelo. Helaas, ze bestaan niet meer. Maar de muziek die is er nog steeds. En die blijven gewoon lekker draaien. We gaan even weer naar Limburg. Het broekduo. Draaien jullie die ook wel eens?
1: Zeker, zeker.
0: Kennen jullie ook, hè?
1: Ja, jammer dat ze niet meer bestaan, hè? Ja. Gert-Jan en Anita, jammer. Ja. Verschrikkelijk jammer eigenlijk, want eigenlijk hebben we altijd wel een bepaalde vaste luisteraars die dit soort muziek aanvragen en ik draai het altijd.
0: Ja, ze hebben ook een heleboel cd's gemaakt, hè? Ja, ze komen hier vlak uit de buurt, dus ze zijn regelmatig hier de gast in de studio geweest. We gaan eens even naar Limburg, Patty Pam Pam, ken je die?
1: Patty Pam Pam?
0: Ja, no? Ken je die?
1: Laat maar zeuren.
0: Geen flikker aan.
1: Rijdt ze dat?
0: En zo heet dat nummer.
1: Kun je dat wel zeggen op de radio?
0: Ik mag alles zeggen hier.
1: Jij wel.
2: Ik ben ongetrouwd, ik heb geen vent. Woon in een klein appartement. Niet weet gekomen. Mijn mam is oud en slechter been. En daarom heb ik haar meteen in huis genomen. Er werd geroddeld en

schet aan de zatenkant, denk ik, verdomme Nederland. Intolerantie, meer het homo-haat, dat maakt mich kort. Er zijn geen mans wie mij op straat, die ik hand in hand zie. Een vrije en echt rechtvaardig land, er zijn verschillen nedenstand. Het wordt immer slechter, want waarom claimt iemand het recht om mij te zeggen, dich beslecht? Daar snap ik dan.

muziek voor Groningers, Limburgers, Friezen, Overijsselaars, Brabanders, Zeeuwen, Achterhoekers, Drentenaren, Hollanders, Utrechters, Gelderlanders. En voor Twentenaren, muziek gewoon in de eigen streektaal. Maar ook gesprekken met artiesten, boeken, gedichten en alles wat met de streektaal en dialecten te maken heeft. Presenteert Ben Nijkamp.

0: En deze kwam weer uit Zuid-Afrika. Jannie B. en Hunter Kennedy. Hou benen, hou. Ja, dan maken ze ook mooie muziek uit Zuid-Afrika. Draai je ook wel eens muziek uit Zuid-Afrika?
1: Ja, af en toe dan stuur je wel eens muziek van Zuid-Afrika. Maar ik zat me nou net af te vragen van, hoe kom je nou aan deze muziek, hè?
0: Die sturen ze op. Er is begonnen met één artiest uit Zuid-Afrika. En die draaide ik. En die week erop kreeg er 2-3 binnen. En nou kreeg ik elke week een stuk of 10 binnen. Dus,
1: dat is wel mooi, man.
0: Ja. En streek radio in Zuid-Afrika ergens te horen. Dus wat dat betreft... Vorige week kreeg ik nog weer een mailtje. Goh, hartstikke leuk dat je mijn nummer gedraaid hebt op jouw radio uit Zuid-Afrika. Ik zei, nou, daar doen we het voor, hè. Ja.
1: Ik had ooit eens een keer, en dat is een beetje terug is dat. Dat is een artieste uit Den Haag. Een vrouwelijke artieste, die is naar Zuid-Afrika vertrokken.
0: Uh-huh.
1: Ik kan niet meer zo op de naam komen. Weet jij dat toevallig wie dat is?
0: Er zijn er zoveel in Zuid-Afrika.
1: Maar die had ook een heel bekend liedje. Hè? Dat was hier in Nederland een nummer 1 hit.
0: Aha.
1: Ik zoek dat op van hem.
0: Ja, ja.
1: Ik heb hem ergens in mijn bestand staan, ja. Maar ik kan er zo even 1-2-3 niet opkomen. Maar dat vond ik wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: En dan moest ik meteen natuurlijk aan ook denken, want jij stuurt me nou regelmatig van dit soort muziek op.
0: Nee, dat is hartstikke leuk. Ja. Zuid-Afrikaanse muziek en...
1: Stef Bos?
2: Stef Bos, die ging ook Zuid-Afrika.
1: Oh ja?
2: Ja, die heeft gewoond
0: in
2: Zuid-Afrika.
0: Van wie?
1: Stef Bos.
0: Stef Bos, ja, dat is, ja, die heeft ook een Zuid-Afrikaans nummer gemaakt.
1: Ja.
0: Een cd gemaakt, maar die heeft een hele tijd in Zuid-Afrika gewoond. Hè?
1: Ja. Je mag een beetje dichter met de microfoon heen.
2: Oké, sorry.
0: Ja, zingt van papa heeft hij ook in Zuid-Afrikaans opgenomen. Ja,
1: okay.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Leuk.
0: Ja,
1: hartstikke mooi.
0: Ja, Zuid-Afrikaans in Nederland, zoals maar net. Ja. Het mooiste is, hè, Twents binnenkort op 1 oktober in de Nieuwe Kerk, de KHL in Amsterdam, wordt een concert gehouden en dat heet Op Hoesa. Het is allemaal Twentse muziek. In Amsterdam.
1: Op Hoesa?
0: Op Hoesa, zo heet het nummer. En de zangeres is Judith Nijland. Dat is ook een heel bekende, heel bekende artiest. Die zingt door over de hele wereld. Heeft opgetreden met in allerlei grote operahuizen, concertzalen, dat soort dingen. In het Engels, Spaans, Italiaans gezongen. En de laatste cd, die heeft ze gemaakt in het Twents.
1: Ja, klopt.
0: Is terug naar de roots. En dan heeft ze het op 1 oktober in Amsterdam... Het hele concert wordt er gehouden. Dus alle mensen in Amsterdam die Twents willen horen, moeten daar maar heen gaan, hè?
1: Zeker.
0: En dan zingen ze natuurlijk ook Brommerskieken.
1: Brommerskieken?
0: Ja.
1: Dat doen ze bij ons in Achterhoek.
0: Ja, bij ons ook. Dat kent iedereen, hè?
2: Een lieve zok.
0: Ja, in Amsterdam vast. Ja, dat ze in Amsterdam horen, denken ze Brommerskieken. Nou, niks aan. Maar als ze dat horen, wat dat allemaal betekent...

0: wandeling onderwege. Sylvia Vledere, ze komt uit Groningen. En 21 september zit ze hier live in de studio. En dan komt ze hier live spelen van een nieuwe cd die ze gemaakt heeft. Dan gaan we lekker met haar praten. Kennen jullie Sylvia Vlederes?
1: Ik ken ze niet, maar volgens mij was dat niet de schietschrijver vorige week.
0: Vorige week of die week ervoor. Ja, klopt. Ja, ze heeft een hele nieuwe cd gemaakt. En 21 september komt ze hier in de studio.
1: Gezellig.
0: Ja, zo is het maar net. Hè. Ja, kijk, wat klokkie, dat gaat hard, hè.
1: Dit is vlug voorbij. Ik vind het hartstikke gezellig hier.
0: Ja, we kunnen nog wat 2 uur doen, maar ja, goed.
1: Eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel, maar ik ben bang dat het...
2: wordt nacht weer.
0: Dat ze dat niet goed vinden hier.
1: Nee?
0: Nee, dan moet ik extra betalen, geloof ik.
1: Ja. Dan maak ik gewoon een keer een nee-afspraak bij.
0: Ja, zo is het gaan. Gewoon
1: toch?
0: Nog, ja, waarom niet? Hè? Gewoon nog een keer lekker met z'n allen lekker kletsen hier in de studio.
1: Beetje keuvelen over een dialect. Hè?
0: Ja, zo is het maar net, hè. Heb je nog iets belangrijks te vertellen wat je kwijt wil?
1: Ja, wat ik eigenlijk kwijt wil, ja. Ja, we hebben het er net al even kort over gehad. Er zijn nog een paar kaarten. Ah. 4, 5 en 6 september. Bij het Hurkensweekend van het aanhangerschap van de Maal.
0: En waar wordt dat gehouden?
1: Bij de Tol is dat, hè?
0: Bij de Tol.
1: Bij de Tol bij ons in Zelm.
0: Ah ja, prima. Kent iedereen wel. Ja. Gaat ze daar allemaal mee? Ja, mooi. Ja, ik zou zeggen, bedankt dat jullie even in de studio worden komen. Lekker gezellig even bijkletsen.
1: Graag gedaan.
2: Hartelijk dank.
0: Goed zo. Ja. En we zien elkaar vast nog wel een keer.
1: Je bent de weg nog naar Zelm, hè?
0: Ja, zo is het. Ja. Ja. Daar woont komt mijn schoonzoon vandaan. Dus, ik kom er vaker.
1: Oh.
0: Af en toe kom ik er.
1: Mooi zondagmorgen bij ons op de koffie komen, dat weet je.
0: Ja, dat is zo. Prima. Oké, ik zeg bedankt en goede reis terug, hè.
1: Dankjewel, Ben.
0: Oké, wat gaan wij doen? We gaan nog een nummer draaien van Brabant Hein Overstijn.

koffieschijf van deze week. Dat is de Sultan van Berkoop. De soundtrack van de nieuwe film die ze daar gaan maken in Berkoop in Friesland. En dit is de soundtrack. Het is nooit te laten. En het wordt gemaakt, gespeeld door SDJ. Dus even kijken, kunnen we nog een klein stukje draaien van dit. Pieter Wilkens, pakken de baksteen.

graag zijn. Volgende keer draaien we gewoon helemaal, als we dat denken. Kijk, wat schrokken. Moeten wij afscheid nemen van 2 uur lang Streektaal Radio. Vandaag hadden we hier gasten in de studio van Radio Salem, van het programma Laat maar eens heen, Rudy Buiting en Henny Gerritsen. En we hebben gesproken met Else Klomp over het thema Vier je eigen taal. En dan kun je meedoen en verhalen opsturen in het dialect. En kijk, wat schrokken. Dat zeggen wij. Mijn naam is Benijkaam, door de Henneha. Door het ook een keer. Houd door en gewoon. Gewoon de boezem met Trio. Oh.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg op de 29e augustus 2026. De laatste snuur van augustus. En dan beginnen wij met deze leuke muziek. En die is van de band Mus. En Mus, dat stiert voor muziek uit Stienjes. Het nummer heet Step It Out, Mary. Nou, ze hebben heel soort Ierse songs, dus dat is alweer op een cd zetten. En Mus is vanmiddag in de Lemmer. Ja, ze binnen in de Lemmer, in de Cubeskist. Het ecologisch kringloopcentrum de Cubeskist. Dat is van nou 2 uur tot om 4 uur oerta. Cultuur in de Cubeskist, die keer Mus, band, folk, ja. Nou, daar hebben we dus ook nou een nummer van draait. En Mus besteedt 3 heren en 2 dames. Dus ze zijn ongeveer van us leeftijd. Hey, goed een beetje jonger. Maar ze kennen dat heel goed doen. Ik vermoed dat het vanmiddag wel even wat drak wordt er. In de kringloopwinkel, ik vanwege deze muziek, maar ik, dat je daar wat keepje voor zelf. Dat is ik wel leuk, want muis kost ik geld. Dus, dat weer dat. En het Spanburg een nice programma. En een gezellige snutte morgen, allebei bedankt voor de inbreng. Die weer heel leuk. Het meeste heb ik gehad. En het leuke is, onder de kant zitten de presentator, technicus of technicus-presentator Arne de Jong.
1: Ja, dus, goeie.
0: Dat wordt een hele leuke show, tot als draaien wordt het daar.
1: Dat werd nou wat, hè?
0: Nee, want door soort even behoorlijk mooi praten, dus. Nee?
1: Oh, heb ik dat beloofd?
0: Nee, dat bedenk ik te plekken.
1: De het contrabitjebetaal, het mut.
0: Nee, hè?
1: Oh.
0: Nee, dat wist ik, baas.
1: Oké. Okay. Ja. Maar even over die Mus. Dus zou je hoeveel man? 3 man?
0: Ja, volgens mij ben 3 man en 2 vrouwen.
1: Had ik nou die had, ja, 2 man, want ik zou zitten, werden die treden dan? Al mag het, had hij de foto maken?
0: En dat ken ik nog.
1: Oh, die hier op een cd hoest hier.
0: 3 man en 2 vrouwen.
1: Nou, ik zou 2.
0: Nou, nee, iedereen.
1: 2 man en 2 vrouwen.
0: Ja, maar dan is het misschien de geluidsman.
1: Zo kennen. Ze staan niet naam onder, maar ik moet een vergrootglas hebben om dat
0: ja, dat is een vrij niet zien. Ja,
1: want
0: nou,
1: dat kan je niet leiden. Maar ik zit 2 man en 2 vrouwen.
0: Nou, dat is ik goed. Ze dochter in ieder geval.
1: Nou, het vast die treden, het een foto maken.
0: Prima, dat ken ik. Ja. Nou, we gaan maar even naar Sandra de Moor. Oftewel Mrs. McBride. Want ja. die beide, die doet leuk. Hè? Want ze heeft een leuke vriend. Dat is Jean Baptiste. En zij heet dan Emmerens. En dan maken ze tegen leuke grappen. En dan zetten ze dat vooral op Facebook. Heeft dat al eens even
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, dan maken ze alle grappen en graal komt ervoor.

Maar in ieder geval wel leuk. En meneer, maar ze had zelf had ze nou een cd maken met alle nummers. Die wil ze graag nog eens een keer opnemen van diverse artiesten. Nou, dit nummer, That's Where I Belong. Nou weet ik net zo goed van wie die is, want het zit er net achter. Maar het is wel een hele leuke song. Dus die laten we jaren van Sandra. En de Finley River Boys uit Amerika. Die hebben bluegrass muziek. En die draaien erachterom met het nummer The Girl from West Virginia.

Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 van het jaar 2026. Ja, we zijn onbeland om week nummer 34. En ja, we nemen daar terug. Ik nog even week 34 van vorige week eventjes onder de loep. Want ja, wat in het vorige week dan eigenlijk zo'n beetje gebeurd is. Nou, we pakken even de nieuwe nummers erbij, die er dus naar binnen binnenkomen. Wat de top 3 weer van vorige week. En natuurlijk kijk welke nummers de vorige week uit binnen gingen. Ja, zullen we eventjes naar de nummers die Auskiet nemen. Dan is dat Shaboozy featuring Leon Bridge, mooi Burn It Down. Carter Fate featuring White Flores, my Nothing Better To Do. En Shaboozy featuring Kalani, my Bullets and Blades, die ging ik vorige week uit. Nou, hier en ik een re-entry. Nou, die ging ik net opzieken. Vind ik net zo belangrijk om dat weer rond te nemen. Wat wel belangrijk is, is om even de nieuwe nummers van vorige week er even bij te halen. Stella Lefty, my Lean It, Kiss Me, die kwam vorige week naar binnen op plek nummer 44. Ja, wij zeiden, deze week is het. Dat nemen we eventjes aan, zo wel even mooi. En Co Wetzel en Ella Langley, mooi, het nummer Jaded, kwam vorige week weer binnen op plek nummer 8. Ja, of die nog steeds in de top 10 zit, dat nemen we hartstikke even onder de loep. De top 3 natuurlijk van de vorige week. Ja, wat wie in die? Nou, vorige week stond natuurlijk op een nummer 3. Morgan Wallen, mooi Been By Now. Heeft zo'n notering van het nummer, is een 12e plak. Nou, zak het dus nou in week of jouw, mooi de 4e plak. Taylor Swift, mooi de theme song van Toy Story 5. I Knew It, I Knew You, stond vorige week op plek nummer 2. En natuurlijk onbetwistelijk de nummer 1 nog van die periode van vorige week. Hello, I'm Meet You in Texas. 44 weken lang in de lijst. En ja, bloed lekker steen op de eerste plak. Ja, dan moeten we natuurlijk zien wat er deze week gaat gebeuren in de lijst. Want ja, natuurlijk, besteedt in die top draaien nog steeds. Vergeleken met vorige week. Hè. Mooi, Morgan Wallen, Been By Now op draaien. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You op 2. En Hello, I'm Meet You in Texas. Dat nemen we aansnemen onder de loop. We beginnen eens even zien wat er deze week gebeurt. Nou, deze weekend nemen we Auskiet van draaien nummers. En dat is van Kelsey Musgrave, mooi dry spell. Tucker Wetmore, Sunburn, eerder deze week uit. En ik, Luke Combs, moet Sleepless in een hotelroom eerder deze week uit. Ja, wat krijgen we daar waarom? We krijgen 12 nieuwe nummers ver en een nummer die er waarom komt in de lijst. Nou, dan wordt er weer even wat schoot en wat bewegingen gebeurd. Ja, en daardoor krijgen we 20 dalers en 12 stijgers deze week. Nou, dan beginnen we mooi plek nummer 50, want we hebben waarom in de lijst. Nou, een paar weken absentie is Ella Langley, Which I Didn't Know Now. In nou de vijfde week dat zij weer in de lijst staat. De hoogste notering van het nummer is een 46e plak. Maar komt dus weer waarom in de lijst op plek nummer 50. Ja, dan zullen we eventjes het nummer van Stella Lefty. De Lean It Kiss Me van vorige week is toen op plek nummer 44. Ja, die gaat er deze week draaiplak naar beneden. Dit nou op plek nummer 48. Nee, in de lijst deze week, week 34 hebben we tussenhoor. Mac Geiger, mooi Pouring, komt mij binnen op plek nummer 47. En de klapper van deze week op plek nummer 44 is Tucker Whitmore, Crazy To Yourself. Komt hij binnen op plek nummer 44. Ja, dan gaan we natuurlijk naar de top 10 van deze week. En er wordt gebeurd. Nou, er is zeker wel wat gebeurd. En we mogen ook wel eventjes afwachten of de top 3 nog wel klopt deze week. Want er ben bovenin ik wat verroringen wist. Dus ja, dan moeten we eventjes ouwaard zien. We beginnen eerst snel nooit de nummer 10 van deze week. En die is van Ella Langley. Loving Life Again. Bloedsteen vergeleken met vorige week. Die 22 weken lang in de lijst. En de vierde plak is de heerste notering. Morgan Wallen, maar Don't We. Stond vorige week op nog een bloedsteen deze week. 41 weken lang in de lijst. En de zesde plak is de heerste notering. Vorige week kwamen ze naar binnen op plek nummer 8. En ze bloeien deze week steen de Co-Wetzel en Ella Langley, maar Jaded. Dit nou 12 weken in de lijst en bloedt steen op die 8e plak. Luke Combs, Be By You. Toen vorige week op zo'n bloed ik steen op zo'n 20 weken lang in de lijst. En de 12e plak is deze notering. En ik blauwe steen is Ella Langley, Be Her. Vorige week op zo'n, deze week op zo'n. De 12e plak is deze notering. En ik dit nummer stiet zo'n 20 weken lang in de lijst. Ja, dan denk je, wat is het een beetje eentonig? Nou, dat klopt, want nummer 5 is bloedek eentonig. Ella Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, bloedsteen op plek nummer 5. Maar ja, dan krijgen wij het. Vorige week op plek nummer 3, helaas die deze week uit de top 3 wou. Dus we hebben verschoningen bovendien. Morgan Wallen, Be By Now, is uit de top 3, gaat nou naar plek nummer 4. Dit is jouw week lang in de lijst. Dus ja, nog altijd mogelijkheden. En de 12e plak is de heetste notering toen de binnenkwam.
Ja, dan gaan we dus naar een top 3 daar. Waar dus wat is verloren? Ja, welke plek dat is, dat weet ik het. Nou ja, weet ik wel. Maar ja, dan gaan we hier nou ook eventjes heren. Want dit is de nummer 3 van deze week.

Vorige week stond ze op een 12e plak. Deze week zakken ze een plakje naar plek nummer 3. De teamsong van Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Die gaat naar beneden. Is nou de hekkensluiter van de top 3. Dit 11 weken lang in de lijst. De nummer 1 positie is haar geestel noteren. Maar gaat deze week naar plek nummer 3. Wat is er dan op plek nummer 12 vinden? Nou, die is nou.

Ze het al eens jeder in de top 3 staan. Stella leeft die mooi nummer Boston. Is waarom in de top 3 en ja, kiet nou nooit een tweede plak. Het is de heeste notering van haar, want toen zij ja, de top 3 inkwam, kwam zij op het derde plak terug. Maar ja, nou kiet zij de strijd om. Mooi, ja, de nummer 1 van ik van deze weekend, maar ik van vorige weekend. Ellen Langley Shooting Slexus stiet nog steeds op de nummer 1. Ik deze week 34. Die vrouwen 44 weken lang in de lijst. En ja, die heeste notering van de Deep Blue. Lekker steen. Ja, daartoe is dus de draaien van deze week. Dus Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Teller leeft hier mooi Boston op een tweede plak. En ja, dus deze week weer helemaal te heren. Op de nummer 1, Ellen Langley, Shooting Slexus. Ja, wat er volgende week gaat gebeuren, dat weten we pas volgende week. Maar deze week weer helemaal te jaren. Choosing Texas, ik wens je een lovelijk weekend en een tot het nieuwe weekend.

0: Nou, ik ben wel heel blij dat Ellen Langley nog steeds op nummer 1 staat. Susan Texas. Ze heeft trouwens oude weken of weken waarom heeft ze een hele onderscheiding gekregen. Nou weet ik niet krijg van wie, maar dat stond een stuk wat keer achter elkaar op Facebook. Ik denk nou dat mooi ik wel hebben, want ze heeft al zo lang het een nummer in je stiet met Susan Texas. Het is een prachtige song.
1: Het is wel heel lang.
0: Ja, het is ook een prachtige song, dus ik voorspel gewoon mooi dat er over een week zit ze nog in.
1: Ja, ik is gewoon terug.
0: Ja, en stel een leeftijd is die bloed op Waastingen.
1: Ja.
0: Mijn Boston en Taylor Swift, maar van mij, ik was tegen bloed. Dus geen probleem, let me mooi stingen.
1: Oké.
0: Okay. Mooi, je luistert naar country folk en rock and roll hier bij Radio Spanburg. Maar we gaan nu even naar de keus van Oranje. En als dat mij zijn benaaien wat we kan gaan wij uit. Blijven we bij de Nederlandstalen, blijven we bij de country, blijven we bij de folk?
1: Of? Nou, net alleen bij Nederlandstalig en Engelstalig. En, het eerste nummer is een Nederlandstalig nummer, een nijnummer. Ik heb vanmorgen al even draaid. Numidia en John West, maar Habibi.
0: Oh,
1: ja. Wist je wat Habibi betekent?
0: Geen idee.
1: Dat is het Arabische woord voor, wat weet ik alweer?
0: Ja?
1: Liefhebben.
0: Liefhebben?
1: Ja.
0: Arabische woorden, dan heeft even...
1: Habibi.
0: Dan heeft even die taal even die eigen maken.
1: Nou, dat weet ik niet meer. Ja, er staat You're to Die op Google Translate. Kun je dat even invullen?
0: Ja.
1: En bij de info van het nummer stongentrekken bij, ja, dat het weer een Arabisch woord.
0: Nou, ik Habibi. Vind het heel mooi.
1: Ja, en alleen er staan net van die rare tekens bij. Maar die draaien we en we gaan erom in de tijd. Volgens mij een jongetje 72. Daar ben ik net heel nerveus van. Misschien als je het wist, zie ik er een tip, mijn zoon en mijn vader.
0: Ja, precies weet ik het ook net. Ik weet wel dat ik toen heel jong was. Ik ben ook een beetje ouder.
1: Ja, ik weet toen ik jong. Ik ben nog...
0: ja.
1: Ik ben nog eerst zegtje. Ik mocht dan net op een brommer.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh ja, ik heel erin bewezen. Dus,
1: oh ja, maar ja, daar ben ik etelijke jaren ouder dan mij.
0: Oh, ga je het nou? Schrikst.
1: Maar eerst hebben we John West en Namibia.

Dit is Radio Spannenburg op 96.4 Fjouwer en 106.0 FM. Yesterday. Yesterday.

0: Je hoort het wel aan de Chicory Tip en Son of My Father.
1: Ja, hele herkenbare muziek is dat. Hè? Dat we dat van vroeger, dat, ja, dat weet ik soms zangen wat eventueel een nummer van is.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel heel leuk. Mooie illustrie country folk en rock and roll. Dan hebben we nog hele leuke muziek daar van de Tennessee Three. En er zit een zanger bij, je wordt lower net. Nou, die is wel van 90% in dat de stemmen van Johnny Cash.
0: Oh ja?
1: Ja, maar hij kent heel goed waarom dat nummer is. Ik van Johnny Cash, want ja, ze zijn een dikke fans van hem. Nou ja, de False Prison Blues. Dat nummer dat komt voorbij, maar wel op hun eigen wijze. Dan gaan we naar Ierland, naar de formatie Delta Tide. Irish folk music zit hierbij. Nou, dat is ik helemaal weer. Met ze precies waar je in Ierland weet ik niet. Maar ik weet wel dat zij een nummer hebben. En daar zitten ze van. En daar betrekken ze mij ook in. I'm always wrong. Nou, dat wordt vanzelf niet altijd zeggen ze dat wij altijd wrong zijn. We zijn ik wel eens een keer. Dan zijn wij gelijk. Dan zijn we right. In plaats van wrong.
0: Dat wordt goed, hè?
1: Ja. Yeah. I'm always wrong. Zij heet dat nummer. Dus. En dat kan ze dan ook zeggen van mij. Nou, dat is leuk, mooi ik wel. Maar we gaan eerst even naar de Tennessee Three.

0: Ja, dit is Delta Tide to the Lomboy en I am always wrong. Dit is een vrolijk barren uit uw gemeente De Friske Marren. Country folk en rock and roll en daarin zit Fast, jouw idool.
1: In het za.
0: Dat is Fast, za. Of in het nitsa.
1: Za.
0: Is het nitsa, dan moeten wij het er even over ha.
1: Oh. Nou ja, dat is heel verschillend, hè?
0: Ja, daarom krijg ik. Daarom heb ik dat grapje even op skramp. Maar dat is echt wel leuk. Mooi, we gaan naar de Colonel Hammonds voor. Die waren vroeger waren die een heel skoft mooi vrouwer. Tot de cd nummer 5. Toen waren ze ook even maar 5. Want er zit toen een rock'n'roll muzikant erbij. Die heet ik een stem, maar ik een instrument. En toen biedt alle gewoon wat rock'n'roll achter. Dus we letten nou jaren. Een nummer, dat komt, datzelfde nummer, dat komt ik in het tweede oren, ik weer voorbij. Maar dan ben van oren artiest en dat is een speciaal verzoek. Maar dit is een verzoekje van mezelf. Want ik vind dat ik was leuk.
1: Oh,
0: ik denk nog dat ik ken van mezelf. Ik was in wat draaien, toch?
1: Ja, want hoe gaat dat als zoiets? Hoe vreemd is dat om?
0: Dan raadpleeg ik mijn computerbop in.
1: Oh.
0: En dan krijg ik even een seintje. Dit is wel heel leuk om de luisteraars hier te leggen.
1: Oh nee, ja. Ik denk, nou ja, stuurt hij jou een mailtje of een appje.
0: Ja, dat ken ik wel. Een appje en een bop.
1: Ja,
0: en dan komt er weer een appje onder een van Akkoord.
1: Oké.
0: Okay. Nou, Dreaming with my eyes open. Want dat is de titel hiervan, van de Colonel Hammonds Four. Nou, dit is het country rock-achtig. En dit doe ik een heel groot plezier mee. Maar dat doe ik van media, het waren oren dus nog een keer. En dan heb ik er meer informatie over. En daarna hebben wij de Turbo Ski van Paul Heaton en Rianne Donnie. Favorite kind of an idiot. Nou, dat vind ik net zo leuk als u zou betiteld. Vind je dat, Bob?
1: Nee, ja, ik zit ook wat met de titel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Als u dat mij bedoelt, als, dan krijg je trappen. Ja, dan zou ik er alleen wat van zeggen.
1: Ja, nou ja.
0: Maar ik vind het mooi nummer.
1: Het klinkt wel lekker.
0: Nou ja, daarom heb ik het gezocht, hè?
1: Ja, zeker. Nou. Nee, we kunnen winnen worden.
0: Oké. Okay.

0: Ja, heel mooi nummer van Paul Hitten en Rianne Doni. Favorite kind of why did. Nou, ze ziet eigenlijk wat de hey, ja, mooi hun zang. Ja, ja, ja. Dat ben wat de hey genoten, dat lijken meer een borrelnoot. We hebben er wat ondiend, hè? Om een beetje rustiger te krijgen, maar ja.
1: Lukt het al?
0: Nee, maar dat voer mij ook al op. Ik denk, nou, ze zitten wasje en dan zijn de limieten, man.
1: Ja. Het is
0: teleurd opnomen. Misschien hebben ze dat ik wel echt zo betocht. Dat ze denken, nou, dat idee wat wij erin hebben, dat komt er nou een beetje uit.
1: Nou, misschien wel, wat idioten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zo kan je dat ik voor zeggen. Nou, in ieder geval, dat je dat. Dan gaan we nu weer naar de keuze.
1: Ja, nou, we gaan maar even bij Rome in de tijd. Dat vond ik wel even gezellig. Even wat oude herinneringen ophalen. En dat, hoe ouder je wordt, hoe meer herinneringen naar je ophalen kennen. We gaan eerst even naar de jochentje Ian en Sander. En dat is deze van Rob Hoeken. En dan heb je een oud nummer van Rob McEwen en Soldiers Wannabe.

0: lekker horen. Herinneringen. Hier op Radio Spannenburg. In Country, Folk, Rock'n'Roll, Rock McTune. En Soldiers Wannabe Heroes. En zo zit het eerste woorden, trekken we op.
1: Ja, we hebben nog even een instrumentaaltje tot 12 uur. En dan hebben we Nice en Nooit Waan. Ben we om deel 12. Country, Folk, Rock'n'Roll, tot dan.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is, aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraarsalige, van harte welkom bij deel 2 van Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg. Wij begonnen met de Major Dundee Band en Old Friends. Prachtig nummer. Dat staat op een van hun cd's, maar ik heb bij van verzameld cd's. En dat is ik weer, ja, dat is wel wat oors. Met jij dan, ik vaak oors. Misschien wel oors opnomen. Weet je verder ik niet. Nou, ik heb nog van alles te melden, want ik hoor Dick van Altena. Die heeft dus een party. De Dick's Picnic Party. Dat is dit weekend. In Oosterhout. En dan hebben we het Oosterhout in Gelderland. Want dat wijn ze. En ze hebben Sien, de Oosterhoutse straat 30, daar is dat. Daar heb je juster weer al van alles te doen. Juwet treedt daar op. Dick van Altena, de Colonel Hammonds 5, Patrick Geboers en Anna McRose.
1: Hoi,
0: ja,
1: Diederik.
0: Zo'n, die komt ik nog, ja. En morgen is er Dick van Alten naar de Wieners, kom ik nog. En Country Band Day 5. Die ken ik al. Het begint al een keer om 12 uur, zatjes die het. En reserveringen at dickvanaltena.com. Daar kan die hinnen of ik heb een telefoonnummer voor jou. Als je zin hebt, dat je zegt ze nou. Ze moet even weten dat komt. Dan kan je bel je een 06 nummer. En dat daar komt verder achterom. 48, zo'n 20, 83. Zondag. Dus dan kom je daarmee in aanraking en dan kan je zeggen, nou dan ben ik van plan te komen. En nou ja, verder, hoe lang ga je blauwen? Misschien scheelt dat ik nog. En, nou ja, wat kost? Ik weet trouwens niet wat kost. Nee, daar heb ik geen zicht op.
1: Wakker de hel?
0: Ja, het is wel wakker de hel. Daar ben ik wel achter. Maar in ieder geval, dat is elke keer, is dus wel een heel drok festival. Dat ik dat samen maar even zeggen, de picknickparty. Nou, dat staat aan de even zien. Ja, Oosterhoutse straat 30 en dat is het voormalig OSC-terrein. Wat OSC versteert, dat is mij niet bekend. Maar dat, ja, in ieder geval, dan je weet het, dan weet je wijze mutten. We gaan naar muziek van Dolly Parton. Ja, waarom Dolly Parton? Nou, uit nog niet weten, ze is ouder dan de 10, ze is overleden op 80-jarige leeftijd. Nou, het is een icoon, hè? Ze kennen dat wel zeggen, want die heeft een miljoen platen heeft die verkocht, cd's en weet ik wat. En een van haar grootste heet ze Jolene, of 9 to 5, die mocht er ik wel wijzen. Maar wij hebben zeer betonen aan haar, hebben we toch het nummer uitgekozen, I Will Always Love You. Oh, je hebt al 100 miljoen platen verkocht.
1: Nee hoor.
0: Ja, dat heb ik in opzocht. Maar in ieder geval, dat vind ik wel zelf wel een van de mooiste. I Will Always Love You. Nou, je ziet ook op in het krantartikel wat ik je heb. Werkelijk niemand had een hekel aan Dolly Parton.
1: Oh.
0: Nou, dat is ook zo.
1: Ja, ze had bijzonder.
0: Zo wat liefdadigheid, werk had ze dingen. Ja, eigenlijk wat niet. Maar ja, ik vond dat heel mooi. En ik zelf ook een soort muziek van haar. Ik moest altijd graag jaren. Haar muziek die bloed in ieder geval wel bestaan. Dus dat nummer litten wij jaren. Van Dolly Parton. Daarna gaan we naar Ierland. Naar Somalië. En die nemen hun die Irish Rovers. En ze doggen een nummer, nou zeg onderwoord ik bekend van de Dubliners. En dat heet Finnegan's Wake.

Oudroene wieken wie een wieken waarbij het steeds stabieler werd en dat we steeds meer konden zien. Het is op en top simmer waren. En vooral de tongetje wie warm en brotsk. En dat hield ik eigenlijk ik voor de wijze dat het benauwdig wie. En de temperatuur in het ijs heel heeg, maar het luchtvochtigheid maken het, dat het echt vol ja, op en top echt heat wie. Als we dan zoeken naar de versissing. Op dit moment hebben wij wat buien op ons provincie hingen. Van oude nacht hingen ik wat buien. En die buien die zetten, ja, zetten zich af en toe wel eens even terug. De temperatuur die komt op dit moment rond een 9 graden. En daarbij is die de meest matige wind. Vanmiddag komt er vooral in het kust- en watergebied continu tot buien. Waarbij plaatselijk donker mogelijk is. Lang in wat schijnt geregeld te zijn.

0: binnen. Maar dat komt even eerst en dan tot een bui. Hoe verder eerstwaarts, hoe minder actief de bui giet wel uitvalt. De zuidwestenwind waait meest matig in het kust- en watergebied vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. In het watergebied is de wind soms zelfs krachtig, windkracht 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 23 graden. Joen, als je het waarbeeld er wisselt, bond bewolkt uit. En vanuit het westen nu trekt dan een actiever buiengebied door uw provincie. Hierbij is ik onwaar mogelijk kans op flinke windvlagen. En op sommige plakken kan er zo'n meer dan 10 mm aan ruimwetter vallen. Achter deze buienzone volgen je weer opklaringen en wordt het rustiger. Vannacht is het droog, maar brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen is het wat minder onstabiel. Er binnen de hele dag wel enkele zinnige perioden. Maar vooral in het kust- en watergebied kom ik weer enkele buien voor. Uiteindelijk kan je in het hele land een bui vallen. En dus kun je toch de paraplu nog net op bergje. Er wordt verder een matig tot vrij krachtige zuiden of westen tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt te krek als je joert naar zo'n 20 aan 21 graden aan zee tot zo'n 23 graden via de provincie. Menje draait de wind wat meer naar het westen tot noordwesten. En dan komt de temperatuur weer wat leger uit met zo'n jontje rond 21 graden. Is het krek een fractie te koel voor eind augustus. Er ontstaan verspreid door uw provincie. En vrij volle buien waaruit plaatselijk wederom voller delslag kan vallen. Tiesje neemt de buien giet langzaam oud. Al bloeden de enkele buien nog wel goed mogelijk. Daarbij kan de stapelwolken wat meer gaan uitsmaren en zal het waarbeeld dus toch wel bewolkt wijzen. De temperatuur loopt rond de jontje graden en daarbij zwakt de westelijke wind geleidelijk oud. Als we dan zeggen de rest van de termijn, dan is het op lange termijn eerst nog wel wisselvallig. Tot en met wijzelijke te buigen, die toch wel voort te doorien. En kan vooral aan zee soms ik tonger voorkomen. In de rest van de weekend neemt de delslagkans geleidelijk oud en schiet ik wat vaker de zinnen. De temperatuur komt uit rond de jontje om 22 graden. En daarbij is dat vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Begin september liek het de kans op droeger en zinniger waar duidelijk groter te worden. Maar dan ik eventueel hegere met die temperaturen. Volgens zal echt trouw hingen van de van de exacte vierrichting. Om en al liek het best aardig zin waar te worden. En daar hebben we wel even op wacht zien naar de buien van deze week. Want naar week.
1: Ja, Jan Loker, bedankt voor dat waar. Dat zult er net eerst hele gek uit voor de aankomende weken. En heb je trouwens op een boord, wist je dat ding? Want je hebt al een golfslag.
2: Hij doet onder 24 uur de race, maar mooi.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: En hoeveel worden we er nog mee bezig?
2: Dat weet ik niet. Ik heb net live sprutsen.
1: Of had het zelf even trots zijn?
2: Ja, trots zijn, ja.
1: Nou, dat is ik hoor.
2: Ja, want dan zit je op een boord en had ik dan naar België, dan kent we dat het net past.
1: Nee, in de telefoon kan ik in het water vallen.
2: Ja, dat ken ik, ja. Nou ja, dan krijg ik wel een eel of een orenfeest gewoon alleen.
1: Zo maar zakken, ja.
2: Just het of ready?
1: Ja, ik zou het wel even van me, ja. Nou, begin maar even naar die keuze staan.
2: Ja, maar hij doet dat elke keer, hè, die Fjouwenoord-Hoes race.
1: Heeft er die als boon of net?
2: Nee.
1: Of zit er geen element in van?
2: Nou, volgens mij, ik weet niet dat er een wedstrijd element in zit, maar...
1: Oh.
2: Weet ik eigenlijk net terug. Ja, mijn keuze beginnen we uit Zuid-Afrika. Desmond Welles.
1: Yeah.
2: Je hebt een plaatje maken voor de morgen. Ik heb al niet voor hem draait. Maar hij heeft twee nummertjes uitgebracht. In het begin augustus en in juster. Onder andere deze die ik nu draai. Die is begin augustus van mij. En die heet Veel Geluk, Lieve Maatje.
1: Ja,
2: en die orenplaat, dat is eentje van de Cats.
1: De Cats.
2: Het jongetje 29, en dat is One Way Wind. Maar we gaan eerst even naar Zuid-Afrika, maar Desmond Welles.

0: One Way Win van de Cats, het jongetje Ian Santer en Jong Meer Cats muziek in de Geert in Bakhuizen. Dat treedt Tripje to the Cats Band op en de zaal is open voor oude zo'n oren. En het begint om een jochen oren. De ja, kaarten binnen te verkrijgen via een internetadres wat goeisteert op de agenda van de site van Radio Spannenburg. En steenplakken kost je zo'n 20,50 en zitplakken €34.
1: Ja, en dan kan ik de kaarten via internet, kan ik nog tributetothecatsband.nl/agenda.
0: Zo
1: heb ik het in het begin direct al teruggekregen.
0: Oké, nou ja, je ziet via de Geerte, de website van de Geerte, kaarten bestellen. Ja. Nou, als het op de site van de Radio Spannenburg is en ik klikt op die link, dan kost... dan kost er ik kaarten via...
1: Ja.
0: Dan staat er tickets, bekijk tickets...
1: Yes,
0: dus je dat er nog te verkrijgen met?
1: Nou, ik denk haast dat
0: het gewoon... Nee, het is uitverkocht. Zitplakken bij het balkon is uitverkocht.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, die voor €34, die ben uitverkocht. En steenplakken met er nog wel.
1: Maar dan moet je een schoof steen.
0: Ja.
1: En vooral als het zo'n worden kost.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat dat zo goed is, hoor.
0: Maar ja, dat is persoonlijk.
1: Ja, dat is wel persoonlijk, ja. Zolang steen er net zo goed, maar in ieder geval... De liefhebbers die gaan daar zeker voor ons tegen.
0: Ja, dus ja. Dat zou hier.
1: En Douwes Katane die regelt dat, hè? Die
0: ja, van mij, ja. Dat is een initiatief van Douwes Katane, omdat de Vivus aan de Heer wordt.
1: Precies, ja. We hebben lekker wat. Mogelijk, niet?
0: Ja.
1: Is het mogelijk?
0: Ja, eventjes denk.
1: Eventjes?
0: Ja.
1: Hoe zo?
0: Nou, dat ben ik hartje. Al wist dan Vivus aan de
1: Nee. Nee, dan weet ik dan denk
0: ik niet. Dan komt er niet eentje bij.
1: Ja, dan komt er weer een eentje bij, dat goed is. Nou, we gaan in ieder geval maar even naar heel wat oors daar. En dat doen we dan naar de gospel. Ja, de Bruiders uit Lelystad, die is in een kleer en die mooie bluegrass gospel muziek. En het nummer wat voorbij komt, dat is live. En het nummer heet I'll Be No Stranger There. En dan hebben wij Clay Walker. Clay Walker is singer-songwriter. Ja, die doet dat heel goed en dat is ik een verzoekje. Ja, maar die gegevens er even bij pakken, want ja, die komt ik met het nummer Dreaming With My Eyes Open. En dat heeft alles ik te krijgen. Het is een verzoekje van Mireille Vekemans, ja. Uit lang waar mooi. Maar het heeft jij te krijgen, ik. We beginnen een nieuwe groep country dansen. Nou, is dat ik wat voor die?
0: Voor mij?
1: Ja.
0: Nee. En dat trouwens, dat wie ik op televisie, hè? Line dancing is in.
1: Ja, dat
0: komt
1: is
0: steeds
1: zeker
0: meer line dance.
1: Ja, daarom beginnen ze hier, ik ben mooi.
0: Ja.
1: Van nou, de basis staat hier, dus dat betekent van nou het begin. Zat het dus ontstaan en zo moet ik dat begrijpen. En dat is op manje te doen. Zo'n september, dan beginnen ze mooi. Maar dan heeft een hele mooie tijd. Jongen, 6 uur.
0: Oh.
1: Van 6 tot zo'n uur in het zalencentrum van Sint-Niek. De zalencentrum Sint-Niek. In Sint-Niek. En de hele maanden september... Dan moet je dat gratis uitproberen. Als het wat voor jou is. Maar dat betekent dus wel dat je dus voor jou of vier mannen die jongens komen tussen zuizen en zon. En voor opgave of info, dan moet je een mailtje sturen naar Van der Wijtom. Ja, Van der Wijtom. Zo kan je dat eigenlijk ook precies. @gmail.com. Of een messengerbericht sturen naar Mireille Vekemans. Nou, die zit ik op Facebook. Dus die google je, dan kom je daar ik wel. En jong en oud, zowel mooie als vrouwje, ben van harte welkom. Want ze hebben een eerdere editie gehad, dat we in mooie. En dat is een heel groot succes. Dus, we hebben de slogan, heb geen stress, kom op country dansles. Nou, hoe leuk is dat? Maar ja, dat kan wel stress opleveren. Ik denk, oh jee, ik doe mijn stappen. Nou, ja, ik krijg een
0: stap. Eén stap naar links en twee stap naar rechts. Of?
1: Nee, dat kan het.
0: Oh, dat kan het.
1: Nee, dan is het helemaal...
0: Maar dook je er al in?
1: Nou, ik zit erop te denken, ja. Want dat, ik was een les mooi maatje, maar ik denk dat ik van tevoren naar Burg ben. Dat ligt met z'n taal.
0: Ja?
1: Ja, dan denk ik, oh jee, waar ben ik op mijn woon? Maar ik kan het altijd proberen.
0: Ja.
1: Ik denk wel dat ik dat dwang in. Nou, Clay Walker, ik wil mijn rij wel even jaren dan. Dreaming with my eyes open en wide open. Ja, want deze die had het wide er wel bij staan. Je wordt hier wat heel dicht zeker. Maar in ieder geval, een prachtig nummer. Maar het is toch een beetje oors. Stem is ik wat oors. Dus ik ben wel helemaal de mooie. Maar we jaren eerst even naar de Brothers.

0: Ja, een heel mooi nummer van Clay Walker, Dreaming With My Eyes Wide Open. Ja, ik heb meestal de deken dicht, want dan komt de droom beter uit.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Wist ik niet, want als wie het hier je hebt mijn hersen, nou dan, ik weet niet. Dan is het krijgt of ik een hele droom.
1: Dan luisteren ze te staan.
0: Ja, dan komt het wel wat een bel, ja. Maar in ieder geval, dat is wel een heel mooi nummer. Ik vind dit nummer trouwens, qua country, vind ik het mooier dan wat we supposing eerst in de draait hebben.
1: Qua klankkleur, hoe nemen ze dat?
0: Ja, precies, klankkleur, ja.
1: Ja,
0: vind ik deze mooie.
1: Ja.
0: Ja, zullen we eens wat meer draaien van die Clay Walker, want daar heb ik wel meer muziek van. Dat vind ik wel mooi, ja. Maar ja, hij heeft ik soms iedereen meer wat rustig. Dan denk ik, dat ken wel wat drakker. Maar ja, dat ken ik weer zelf het betrekking op mij. Dat ik denk, nou ja.
1: Ja, dan ben je wel wat drak in de holle tank.
0: Ja, en dan vind ik rustig wel mooi.
1: Ja.
0: En ik was om.
1: Ja, en dan ben je rustig, dan wordt hij wat opsweept.
0: Ja, daar komt het op deel. Ja, je luistert naar Country Folk en Rock'n'Roll. Je bent Radio Spanburg. En nou, je krijgt luisteren, je krijgt inschakelen. Je bent van harte welkom. Begin aan je keertje muziek van Captain Gumbo. Ze komt met Wageningen, boy. En ze doet een heel leuk nummer, wat heet Do, Re, Mi. Ik krijg een alfabet, zo lijkt het dat, boy. En Nomi Stern, die komt er even achter, hoor. Maar je glijpje is meer geveld, want van Nomi is er ik weer hot news. Ze is nou te boeken bij een hele grote maatschappij om samen te zitten. Heb je dat ik mooi gekregen?
1: Ja, ik heb al wat jongen, ik weet de namen zijn niet meer.
0: Viking Entertainment Group, daar is ze in lijft. Maar je hoort van die zal haar ik promoten, want ze heeft haar jongen voor iemand wie er zondags.
1: Oké.
0: Okay. Nou ja, en daar is heel wat achterbij komen vanzelf. Ja. Die hadden wel dat 2 miljoen Amerikanen als jongen. En ik had de gegevens ik gauw even opgeschreven. Maar ik bij Radio LRM, dat is in Limburg, daar hebben we dat nummer weer gekozen tot Limburgs leefste. Hetzelfde nummer, wat nou direct voorbij komt.
1: Dat krijgen ze bij de turboschijven tegen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ze hebben eigenlijk eerst de turboschijf gehad. En daarna had die radiostation toch nog aan met de leeuwste wijze.
1: Ja.
0: Zo zou ik wijzen?
1: Ja, vast.
0: Nou geloof ik het. Wat zo kennen. Limburg is leeuwste.
1: Ja, je kent het net uitsluiten.
0: Nee, je kent het net uitsluiten, want wij winnen eerst.
1: Ja, wij winnen eerst.
0: Dus. Maar ja, in ieder geval. Dat nummer.
1: Maar, dat weer de eerste turboschijf. Hè? En daar ben je maar begonnen in. September 2021, dat weer de eerste turboschijf.
0: Oh, dat is het jubileum. Vier jaar.
1: We zitten nu bij turboschijf 128 of zo.
0: Maar dat zou worden. We zitten al heel lang.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval wil het eerst hier Captain Gumbo.

0: Ja, geweldig, Nomi. Hè? Ja, ik leep wie is meer geveld. En meer Duitse muziek hier, yo, in het non-stop programma die Duitse slagen rond Lederhozenparade. En dat is straks tussen 4:00 en 5:00. En wil je nog meer Duitse muziek, Jere of Sien? Dat ken ik, want er is Jun voor de ZDF, dat is een Duitse zender. Er is de Giovanni Sarella Show. Begint om je kwartier uur 8:00 in het durf dat kwartier uur 11:00, want er komen zowel bekende als onbekende artiesten voorbij. En daar hoop ik toch wel even wat naar te zien. Want ja, daar kennen wij wel bij het voordeel met man bij die Duitse slager rond Lederhozenparade. Ja, is dat net collega?
1: Ja, dat is ik. Ja, na een week dan hebben we een gepresenteerd.
0: Ja, dan hebben we een gepresenteerd programma. En misschien zetten ze daar samen weer in. Want dan wij denken, hé, hey, dat is leuk voor de luisteraar. Dan zetten wij die er gewoon even tussen. Dan doen we net zo moeilijk hoor. We gaan nu even naar de keus. En dat is, ja, even zien. Wat ben je dat precies van, collega?
1: De keus?
0: Ja, van die. Want je hebt dat binnen gewoon die keus daar.
1: Oh ja. Oh. ja, ik heb wat.
0: Je hebt een kikker in de keel.
1: Ik heb een kikker in de keel, ja.
0: Ja, dan moest je hem even versoepen.
1: Sorry?
0: Dan moest je hem even versoepen.
1: Ja, ik dat hekel die hem, maar dat ging krek verkeerd. Ja. Hij sloeg weer even om.
0: Ken.
1: Gilbert O'Sullivan van komt voorbij, maar met Harmony, het was zondag en dan I Neil Diamond en met I Said, dat komt ik uit 22 of 21, maar dat komen we vanzelf achter. Maar we gaan eerst even luisteren naar Gilbert O'Sullivan.

0: maar ik hoorde het een keer net, Neil Diamond. I am, I said. Nou, ik vind het jammer dat het programma weer al rond is.
1: Ja, nou, dat is ik zo. Maar ik hier wil dat Neil Diamond dus een keer een country nummer maken.
0: Is dit net wat country-achtig?
1: Nou, ja, dat met mijn vier ziekje met ken.
0: Oh.
1: Maar in ieder geval, ja, dat is dus net zo. Maar trouwens, ik zoek even naar de programmering. We hebben morgen een oerke oer, hè?
0: Ja.
1: En dat is tussen 12 en 12. En Aaltje en Johannes, die vullen dat in.
0: Aha.
1: Dus ik denk dat het wat klassiek wordt. Dus een verhaaltje tussen terug en wat Ierse muziek. Ik denk dat het zakt.
0: Ierse muziek, hè? Waarom specifiek Ierse muziek?
1: Omdat ze dat heel mooi vinden.
0: Oh, zo.
1: En dat zij...
0: Oh, dat zou het geweest, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is zo.
1: En ze vindt het ook mooi. Als ze bij mijn show is, dan zei ze... Ik vind Ierse muziek mooi en dat ziet je goed. Nou, ik zei, ik wil horen muziek.
0: Ja.
1: Nee, Ierse muziek.
0: Oké.
1: Okay. Nou, misschien als het jij dat ze denkt... Nou, dat zou ik morgen eens even een verhaal weer uitstekken.
0: Ja.
1: Maar dat ken je. Je kan er naar hier tussen 12 en 12 morgen. Moment te midden. Nou, helemaal mooi. Dan hebben we nog, welke tongens? Dan hebben we optocht in Sint-Niek.
0: Ja.
1: En dat is om 10 uur, vanuit 10 uur, gisteren erbij, net stennen en erin.
0: Oh.
1: Nou, ja, ik weet niet wie dat niet had, maar...
0: Heeft dat net zo bedacht?
1: Ik heb... nee, want dat is standaard, hè. Dat is standaard, dat ik dit vaak gebruik. Maar ja, ik ben zelf ook van plan om er even te zien. En misschien is het ook een heel soort luisteraars.
0: Ja,
1: dat kan maar zo.
0: Heel Sint-Niek luidt plat voor de radio. Op
1: misschien wel.
0: Ja.
1: Je weet het niet.
0: Nou, maar eens maar even zien. Dat is ook een mooie wine van de Smarties, Smoothies.
1: Ja, dat zou ik zeker even naar zien. Want ik heb dat interview check yet. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren. En Hard Radio op Spanburg. Dan missen jullie niks. En dan jong bedankt voor de techniek en mij praten.
0: Gradien.
1: We doen even nog een nummer uit Australië. Wij van de formatie Jonas Rood. En die heeft de tour Forever is a Long Time. Nou, dat is het.
0: Hoi.
1: Goed weekend.
0: Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klossen. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht tot de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijd te morgen om 8 uur en snijd te midden om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Alvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ben ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio.

lijsten nijs uit de Friese Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijstek uw video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor Stovitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Egres Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.